0: King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King Distortion.

0: King. King. Distortion.
1: Welkom. Dit is King Distortion.

Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.

0: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen is van tafel. FIFA-baas Infantino is tot het inzicht gekomen dat het plan voor verdeeldheid zorgt. Niet zo gek, want verschillende voetbalbonden wereldwijd waren boos. Andere bestuursleden van FIFA zeggen dat dit plan een eenmansactie was van Infantino. In Bilthoven bij Utrecht moesten tientallen mensen gisteravond hun huis uit. Er stond een auto bij hun flat en de politie dacht dat daar gevaarlijke stoffen in zaten. Toen het onderzoek bleek dat dit toch niet het geval was, konden de bewoners na uren weer terug naar huis. Er zijn wel twee verdachten aangehouden. In de Zuid-Franse regio Var laaien bosbranden weer op en dus moeten 2500 mensen hun huis uit. Er worden honderden brandweermensen ingezet. Ook in Griekenland is het raak. Een voorstad van Athene moest worden geëvacueerd door brand. En wat verderop moesten honderden mensen vluchten met een boot, omdat ze waren omsingeld door vlammen. In Leiden-dorp is een panna-kooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente, die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf, zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de panna-kooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.

0: King. Distortion.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
9: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De FIFA trekt het omstreden plan in om van het WK voetbal iets commercieels te maken door aandelen in het toernooi te verkopen. Het zorgt voor verdeeldheid, zegt FIFA-baas Infantino. En dat is in niemands belang. Het plan had sowieso weinig kans van slagen. Voetbalbonden wereldwijd zagen er niks in. De Italiaanse stad Napels heeft te maken gehad met een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Het trein- en metroverkeer in Napels is uit angst voor naschokken stilgelegd. Een flat in Bilthoven bij Utrecht is urenlang ontruimd geweest omdat er in de buurt een auto stond waarin mogelijk gevaarlijke stoffen zaten. Bleek uiteindelijk niet zo te zijn, nadat de bewoners aan het begin van de nacht weer terug konden. Wel zijn 2 mannen opgepakt, waarom wil de politie niet zeggen. Het gaat druk worden in Amsterdam vandaag. Het is de dag van de Canal Parade tijdens de World Pride. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen, zeker na het incident in Berlijn.

0: van vorig weekend. Bij een aanslag tijdens de Pride vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.

0: Tank.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
14: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om van het WK voetbal een soort bedrijf te maken met aandelen en al heeft het niet gered. Er kwam zoveel weerstand dat het idee is teruggetrokken. Eigenlijk was het plan een solo-actie van FIFA-baas Infantino. Ook binnen de FIFA waren er tegenstanders van de nieuwe opzet van het WK. Een grote natuurbrand in het Franse departement Var is opnieuw opgelaaid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. Dat het vuur zich in enkele uren over een groot gebied had verspreid. Dat de vlammen weer om zich heen grijpen komt door de Mistralwind. Die wakkert smeulende brandhaarden weer aan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Er zijn zeker 9 doden en 23 gewonden. In 5 wijken braken branden uit en waren zware explosies te horen. Rusland heeft de afgelopen maanden het aantal aanvallen met lange afstandsraketten en drones opgevoerd. Maar ook Oekraïne slaat vaker terug. De Italiaanse stad Napels is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen in het gebied ooit. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Fans van voordeel. Aldi.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Kink, Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
5: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om het WK voetbal commerciëler te maken heeft het niet gered. Er was zoveel weerstand dat FIFA-baas Infantino het heeft teruggetrokken. Het idee was om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kon kopen. Maar daarmee verkoop je ook de ziel van het voetbal, was de kritiek. In het zuidoosten van Frankrijk zijn een paar duizend mensen uit hun huizen gehaald vanwege een oplaaiende bosbrand. 500 brandweerlieden zijn bezig het vuur tussen Marseille en Cannes onder controle te brengen.

0: te krijgen. Intussen zijn er ook nog steeds flinke natuurbranden bij de Griekse hoofdstad Athene en op Kreta. Hulpverleners van een Nederlandse dierenhulporganisatie gaan naar Spanje om dieren te helpen die zijn getroffen door de natuurbranden. Veel dieren overleven de vlammen, zegt een woordvoerder, maar niet de periode daarna. En daarom gaan ze voedsel regelen voor vogels, schapen en geiten. En dat doen ze in een gebied bij Madrid. Onze kust wordt van onder tot boven schoongemaakt. De jaarlijkse Beach Clean-up Tour is begonnen vanmorgen. Vanuit Schiermonnikoog en het Zeeuwse Katzand werken vrijwilligers in 2 weken tijd naar elkaar toe. Ze rapen tienduizenden kilo's aan afval van de stranden. Ze vinden vooral veel stukjes plastic. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

In her place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Odido. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: King Distortion.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.

0: maandbarpak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Odido. 10 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is weer zover. Vandaag is het Zwarte Zaterdag. De dag waar elke vakantieganger tegenop ziet. Dat betekent dat het verkeer naar het zuiden op veel plekken vast komt te staan door de drukte. In Frankrijk loopt het vast bij Lyon en op de A9 naar de Spaanse grens. In het zuiden van Duitsland is het aansluiten richting Oostenrijk. Op allerlei plekken in Europa is de brandweer nog altijd druk met natuurbranden. In het zuidoosten van Frankrijk bijvoorbeeld zijn een paar duizend mensen geëvacueerd. Door de Mistralwind zijn daar smeulende brandhaarden aangewakkerd. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Een kogelregen in Portugal onder Rotterdam. Daar is vannacht zeker 10 keer geschoten op een huis. Het raam op de eerste verdieping zit vol gaten. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Na de beschieting gingen er 2 verdachten vandoor op een scooter. Ze zijn nog niet gepakt. De FIFA heeft dus het omstreden plan op het WK commerciëler te maken ingetrokken. En de eerste reacties komen binnen. De Aziatische Voetbalbond is er blij mee. Over dit soort dingen moet je altijd overleggen, is de reactie. FIFA-baas Infantino kreeg de kritiek dat het plan een solo-actie van hem was, zonder de bonden in te lichten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.

Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij

Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: of doneer.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Zalando.
1: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Over een uur gaat de Canal Parade van start. Dat is de botenparade van de queergemeenschap door de Amsterdamse grachten. Premier Jette is net gesignaleerd bij de opstapplek, maar of die meevaart is onduidelijk. Bijzonder aan deze editie is dat er bij de Prinsengracht een tribune is gebouwd waar 10.000 mensen terecht kunnen. In Griekenland proberen honderden brandweerlieden een populaire badplaats te beschermen, niet ver van Athene. Het dorp wordt bedreigd door een grote natuurbrand. Er zouden al meerdere huizen in brand zijn gevlogen. In de regio rond Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Veel vakantiegangers gaan een zware dag hebben, want het is Zwarte Zaterdag. De dag waarop veel Fransen vakantie krijgen zorgt voor lange files op de wegen naar het zuiden. Niet alleen in Frankrijk op de Route du Soleil, maar ook op wegen van Oostenrijk naar Italië. En ook de Gotthardtunnel in Zwitserland is een berucht knelpunt. Strandgangers op het Italiaanse eiland Sicilië konden hun ogen niet geloven toen de pakketjes uit zee kwamen met daarin talloze bankbiljetten. Het ging om bijna 700.000 euro. De briefjes waren in het water gegooid door 3 mensen in een kapotte motorboot. Kan gaan om crimineel geld en daarom zijn ze opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5

12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Tank.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
6: Deze week in de bonus. AH Runder en AH

0: Dit is Kink Distortion.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Over een uur gaat de Canal Parade van start. Dat is de botenparade van de queergemeenschap door de Amsterdamse grachten. Premier Jette is net gesignaleerd bij de opstapplek, maar of die meevaart is onduidelijk. Bijzonder aan deze editie is dat er bij de Prinsengracht een tribune is gebouwd waar 10.000 mensen terecht kunnen. In Griekenland proberen honderden brandweerlieden een populaire badplaats te beschermen, niet ver van Athene. Het dorp wordt bedreigd door een grote natuurbrand. Er zouden al meerdere huizen in brand zijn gevlogen. In de regio rond Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Veel vakantiegangers gaan een zware dag hebben, want het is Zwarte Zaterdag. De dag waarop veel Fransen vakantie krijgen zorgt voor lange files op de wegen naar het zuiden. Niet alleen in Frankrijk op de Route du Soleil, maar ook op wegen van Oostenrijk naar Italië. En ook de Gotthardtunnel in Zwitserland is een berucht knelpunt. Strandgangers op het Italiaanse eiland Sicilië konden hun ogen niet geloven toen de pakketjes uit zee kwamen met daarin talloze bankbiljetten. Het ging om bijna 700.000 euro. De briefjes waren in het water gegooid door 3 mensen in een kapotte motorboot. Kan gaan om crimineel geld en daarom zijn ze opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Kink.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
10: Wow,
9: kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand... bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Europese voetbalbond UEFA en ook de KNVB willen af van FIFA-baas Infantino. Ze hebben het vertrouwen opgezegd na zijn plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. Het plan kreeg van alle kanten zoveel kritiek dat Infantino er nu toch maar vanaf ziet. Maar dat vinden de bonden niet genoeg. In Amsterdam is het hoogtepunt van The Pride begonnen, de botenparade door de Amsterdamse grachten. Premier Jette vaart ook een stukje mee.

0: van de genocide in Gaza, zegt de groep. Marokko gaat ervoor zorgen dat de duizenden migranten die nog in Ceuta zitten, daar worden weggehaald. Er worden bussen ingezet om ze naar het station van Tanger te brengen. Gisteren en eergisteren bestormden tienduizenden migranten uit Marokko en andere Afrikaanse landen Ceuta. De meeste zijn vrijwillig alweer teruggegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer

0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Nieuw! De Melanzane Pizza van

Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Twee uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jetten heeft nog een stukje meegevaren tijdens de kanaalparade in Amsterdam. Niet op een feestschuit, maar op een kleine rubberboot van de organisatie. In de buurt van de Stopera maakte hij nog een paar ererondjes. Langs de route van de parade staat het vol met publiek. Bij de Prinsengracht is een tribune met plaats voor 10.000 mensen. Op de A12 bij de Duitse grens was gisteren een zware kettingbotsing en daar zit nu iemand voor vast. Bij het ongeluk reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. 6 mensen moesten naar het ziekenhuis. De chauffeur van de achterste vrachtwagen zou het ongeluk hebben veroorzaakt. Hij is opgepakt. FIFA-baas Infantino moet opstappen, vinden de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Ze zijn het vertrouwen helemaal kwijt na zijn omstreden plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. De bonden zijn blij dat het plan is ingetrokken, maar vinden niet dat Infantino nog verder kan. Een meevaller voor mensen die in Amsterdam met het pontje over het IJ willen. De 4 boten varen toch volgens de dienstregeling. Eerst waarschuwde vervoerbedrijf GVB nog dat er te weinig schippers zijn en er daarom minder pontjes zouden varen. Juist op een dag dat het in Amsterdam vanwege de kanaalparade extra druk is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. En later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 27 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AH Barbecue kiptij en speklapjes 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
14: King Distortion. 2.

0: Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut...

0: tikkie anders doet.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Dit is Kink Distortion.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. De ING-bank doet aangifte tegen de mensen die hun pand hebben besmeurd in Amsterdam. De daders zeggen dat ING aan de ene kant geld steekt in de Pride, maar aan de andere kant geld verdient aan wapenhandel en de strijd in Gaza. Dat vinden ze hypocriet. ING is het er niet mee eens en stapt daarom naar de politie. In Lelystad zijn ze niet zo blij met een feest op het terrein van een compostfabriek. Het is namelijk een illegale raveparty en de politie heeft daarom nu ingegrepen. De tientallen feestgangers is gevraagd om te vertrekken. Hoe lang de raveparty in Lelystad al aan de gang was, is niet duidelijk. Op deze zwarte zaterdag is het op de wegen naar Zuid-Europa aanschuiven geblazen. In Frankrijk staan vakantiegangers uren in de file tussen Lyon en Marseille. En ook van Orange naar de Spaanse grens wordt je geduld op de proef gesteld. De drukte zou vanaf nu langzaam minder moeten worden. En in Pakistan is een beroemde bergbeklimmer om het leven gekomen bij een lawine. Nirma Poorja, bij ons bekend van een documentaire op Netflix, 14 Peaks, Nothing is Impossible. Daarin wordt ingezoomd op zijn prestaties. Zij beklom in 6 maanden tijd alle 14 bergtoppen in de wereld van meer dan 8000 meter. Het weer nu van Weer Online. Zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. En het is tussen de 21 en 27 graden en er staat nauwelijks wind. En morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Tank.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Op het station van Duivendrecht is geschoten, vanmiddag op een van de perrons. Niemand werd geraakt. De schutter is gevlucht en loopt nog altijd vrij rond. Getuigen van het schietincident moeten zich melden bij de politie en die is ook op zoek naar camerabeelden. Goed nieuws over de grootste natuurbrand in jaren in Frankrijk, bij Bordeaux. Het vuur is eindelijk onder controle en breidt zich niet meer uit. Maar de brandweer kan nog niet achteroverleunen, want er zijn nog altijd brandhaarden. Duizenden mensen in het gebied zijn blij, want zij mogen weer terug naar huis. De botenparade van de Pride in Amsterdam is meestal een vrolijke boel, maar niet altijd. Er vaart namelijk ook een boot mee van een organisatie die aandacht vraagt voor daklozen. Op de boot zijn tenten neergezet en die staan symbool voor de 3000 queers in Amsterdam die geen dak boven hun hoofd hebben. En de Tour de France is weer helemaal van vooraf aan begonnen, maar dit keer met de vrouwen. Wij hebben er goede herinneringen aan, want de Tour werd al 2 keer gewonnen door Nederlanders, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. En die laatste is ook nu weer een van de favorieten. De eerste etappe is in Zwitserland. Het weer nu van Weer Online. Zonnige periode en sluierwolken en tussen de 21 en 27 graden. Staat nauwelijks wind en morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

drop down.

0: Kink.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. King's Distortion.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: 5 uur, dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Hoog bezoek op de boterparade in Amsterdam van premier Jette. Hij ging een stukje mee met een boot en zei dat deze dag belangrijk is voor iedereen die een beetje anders is. Volgens hem wordt deze groep zeker nog niet door iedereen geaccepteerd. Hij doelde onder meer op de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De politie is op zoek naar een man die vanmiddag zou hebben geschoten op het station van Duivendrecht. Het gebeurde op een van de perrons. Niemand werd geraakt, er zijn dus geen gewonden. De politie hoopt dat getuigen iets van zich laten horen. En camerabeelden van het incident zijn ook welkom. Grote schade door een storm gisteravond in een populair bos in het oosten van Duitsland. Het bos is voorlopig gesloten, want overal liggen omgewaaide bomen. En dat is nog niet het ergste, want een man kwam om het leven toen hij onder een boom terechtkwam. En 10 anderen raakten gewond. En in Zwitserland is de Tour de France voor vrouwen begonnen. De eerste etappe is een rit van 140 kilometer die eindigt in Lausanne. En daarna krijgt het peloton nog 8 etappes voor ze kiezen. Een van de favorieten voor de eindzegen is Demi Vollering. Ze heeft de Tour al eens gewonnen. Het weer nu van Weer Online. Het is ook de komende uren lekker om buiten te zijn, maar vannacht koelt het flink af en dat gaan ze vooral in het noorden merken. Daar wordt het 9 graden. En morgen kan het wel 32 graden worden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Welkom. Dit is

0: Daar zijn we weer met een gloednieuwe aflevering van De Loodzware Jongens. De radioshow hier op Kinderstoorsen, waarbij alles draait om de Nederlandse metal scene. Elke week hebben we een gast. En dat is deze week niet anders. En wie die gast dan is, dat ga je zo horen. Maar eerst even naar mijn vaste tafelgasten. Aan mijn overzijde, Rutger van Noordenburg. Deze week,
1: Noordenburg,
0: gitarist van Pestmens.
1: Is dat niet goed?
0: We hebben allemaal varianten.
1: Noordenburg, hey!
0: Noordenburg is deze week. En aan mijn linkerzijde, de uber senior en levende legende van dit gezelschap. Levend nog steeds. Van de Dutch Metal Legends, af en toe zou ik niet zeggen. Maar er, onze eigen Rick Bouwman.
1: Niet gewoon als onze...
2: Wat wil je nou zeggen?
0: Wat wil je? Nee. Komt er met belediging maar door?
1: Ja, dat is onze Keith gewoon.
0: Zeker. Onverwoestbaar. En immer aan het hoofd zittend van de Dutch Metal Nights of the Bar Table. Oh. Onze concertspecialist, de City Sil. Zal ik nou trouwens een post...
1: En tegenover mij zit onze eeuwig klinkende Ernst Achermann.
0: Dank. Hey, zal ik nou een post voorbij komen van Marder... dat jullie het nieuwe album of zo aan het beluisteren waren?
3: Ja.
1: Dat zag je, ben je eindelijk kort van stof?
0: Ja, heerlijk. Dan gaan we snel door. Ja. Maar is het helemaal geschreven dus?
3: Ja, we zijn bijna klaar met de opnames en we hebben ook al een release datum gepland.
0: Oh, aha. En voor de rest wil je niks zeggen?
3: Ik vroeg het even aan het label. Zeg, gaan we nou een hele gave post maken dat we het overal kunnen publiceren in de pers? Nee, even wachten nog.
0: Even wachten
1: nog. Dus doe ik maar hier.

0: Ja, dat doet hij ook op deze plaat.
1: Hij heeft les gehad in onze uitzending.
0: Ja, ja, ja, dus, zijn, door die loodzware jongens zijn we helemaal beïnvloed. Dus,
1: ik kan het ook.
0: Absoluut.
2: Ja, ik hoorde dat je druk op je anus moet voelen als je grunt. Dat
1: serieus? Hoorde,
2: dat was een tip.
0: Ik was er niet zo goed in. Mijn aanstond stond gewoon even
2: ik wil
0: open,
2: veel te dus veel zeggen. Ik geef die lucht niet naar boven.
3: Ik wil veel te veel zeggen, ik doe het niet.
2: Oké. Okay.
1: Goed. We gaan door.
0: Ja, we zijn
2: er weer. Jezus, nou, het kan nou onder maar lager.
1: Hij komt er dus aan.
0: Ja, hij komt er al. We zijn er hard mee bezig. En nou goed, Jori, die gaat het produceren. Oh, nou, die kent
1: Rutger Jori, natuurlijk.
0: Jori.
1: Hogeveen.
0: En de eerste
1: die had er zin in.
0: Beginnende mixjes waren al binnen.
1: En die heeft er zin in, kennelijk.
0: Hij heeft er zin in.
1: Nou, dat verbaast me.
0: Ja, maar, nee, ik denk wel dat het echt vet is.
1: Heel veel werk.
0: Wordt leuk.
2: Maar Jori is echt... Dan krijg je echt een vette mix, hoor. Vind ik echt tof. Heel leuk. Heel weinig mensen kennen.
1: Zelfs Marder?
2: Hij is heel goed.
0: Het is wel voor hem wat anders. Dat denk ik wel.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, maar ja, Pestelens was voor hem ook iets heel anders.
0: Wat zal ik gehoord? Dat was veelbelovend.
1: Veelbelovend. Nou, helemaal leuk.
2: Sweet.
1: En we hebben ook verpletterende cijfers met de loodzware jongens in 2024.
2: Zo, ik zag het.
1: Ik was helemaal ook aan de naam.
2: Heb je gewoon gefotoshopt?
1: Nee, echt niet. Nee.
0: Dat komt dat je Spotify rapt of zo. Kwam dat daar
1: vanaf? Ja, ik word een beetje moe van al die rapt dingen.
0: Ja, ja.
1: Je wordt een beetje dominant gegooid. Ik dacht, zou ik wel posten of niet? Maar toch,
0: ja,
1: maar voor mij kon hij ook niet verder. Hij is toch echt max stond hij volgens mij.
2: Precies, hij ging tot
1: 999%. Ja, precies.
0: 999% meer luisteraars dan vorig jaar.
2: Kan ook twee dingen betekenen.
1: Ook al hadden we er één, hebben we nu toch 1000.
0: Ja,
1: dat is niet verkeerd.
0: Nou, we hadden er sowieso meer dan één. Want ik luisterde altijd.
1: Oh, dat is waar, ja.
0: Maar, jij ook?
1: Het verrast mij op zich wel dat het gewoon 1000%... Ah ja, 999... Ja,
3: ik vond deze beter.
1: Oh ja, iemand had hem omgedraaid inderdaad.
0: Ja, het werd 666%.
1: Keurig. Zou ik ook vertekenen trouwens.
0: Ook heel gaaf.
1: Ja. Zullen we er volgend jaar op mikken?
3: Ja.
1: Kijk, op zich kunnen uitkomen.
2: Ja, zodat we omlaag mikken deze keer.
1: Ja, op 666.
2: Heel slim trouwens.
0: Dat zou heel knap zijn.
1: Want de lijn kan niet stijlen, jongens.
0: En CK followers, hè. 2000 followers. Wat we eigenlijk wilden halen eind is, hè. We hebben toch nu
1: al bereikt. Ik weet vorig jaar nog...
2: Dan hadden we er dus in vrij en dat was 2000. Hij. Dat is het.
1: Jazeker.
0: Rutger wilde toen al 5K halen. Ja, die ging wel erg hard van stapel.
2: Ja, hoezo?
1: Nee, aim high, zei hij.
2: Ja, het schiet gewoon niet op.
1: En dat moeten we nu ook een beetje doen. Volgend jaar 100.000. Aim high.
0: En aim high.
1: Haal het misschien niet. Oké, maar we gaan het zien. Wij gaan naar een nummer toe van onze gast. Nou, dat is echt niet helemaal goed. Ja. Hij speelt op dit nummer. En hij heeft ook net een tour achter te kiezen. En hij zit hier nog een beetje bij te komen van die tour.
0: Ja.
1: En dan moet hij zeker bij ons even langskomen.
0: Hij is nog een beetje bleekjes, ziet hij hoor.
1: Dat wel, maar ondertussen kan hij er even bij komen met dit prachtige nummer. En kan hij zichzelf horen spelen. Hoe lekker is dat?

0: Wauw, ja, en die solo, hè?
1: De solo. Hoorde je gehaald het om, hè?
0: Fuck, de rest geloof ik wel. Maar die solo,
2: ja,
0: man. Solo,
2: ja, maar die gitarist is niet zo goed.
3: Ah, ze zijn een hele vervelende kerel ook.
0: Dat wel, ja, dat wel. Dat wel. Zullen we ze voorstellen? Ja, van jongs af aan groeide hij op met muziek in zijn bloed. Geïnspireerd door een legendarische vader en gedreven door een ontembare passie. Ik heb het niet zelf bedacht, hè? Hij schitterde wereldwijd op de grootste podia, van symfonische metal tot virtuose solo's. Zijn gitaarspel is zowel technisch indrukwekkend als emotioneel meeslepend. Een muzikale chameleon met een indrukwekkende cv. Klaar om zijn verhaal met ons te delen? Geef warm applaus voor Timo Somers!
3: Ja, ja.
1: Oh, man.
0: Leuk je bent, Timo.
1: Dankjewel. Graag, man. Leuk dat ik er ben.
0: Word je vaker zo aangekondigd?
1: Nee.
0: Deze...
1: En ik ben jij in te huren?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Voor feesten en partijen.
1: Ja, zeker. Gewoon, ja.
3: In de week, gewoon.
0: Zeker, zeker.
1: Voor elke liveshow.
0: Ik wil je even appen. En dat je eventjes even zo'n motivatiedingetje...
2: Hij moet er meer mee doen, hè?
1: Ja.
0: Nou, eigenlijk wel misschien.
1: Talent, hè?
0: Ja. Dan moet ik zeggen dat de tekst, dat is dan van ChatGPT. Dat is mijn hulp.
1: Ja.
0: En steun en toeverlaat. Maar inderdaad, ik probeer er een beetje...
1: Eindelijk na
0: van het niemandalletje en toch iets van te maken.
1: Ja.
0: Zeg maar.
1: Nou, dat is heel fijn. Het voelde wel heel oprecht.
0: Zeker, en dat is ook zeker ook zo bedoeld.
2: De luisteraar ziet zijn hoofd er ook niet bij schudden, hè? Maar dat is wel vet.
1: Ja, nee, dus maar ik krijg bijna tranen wel.
0: Ja, ja. Zeker. Hey, jij, waar kom jij vandaan helemaal?
1: Ik kom uit Waalwijk, ben ik geboren.
0: Waalwijk?
1: In Waalwijk, ja.
0: Aha, dus je moest een stukje naartoe rijden?
1: Nou, ik woon sinds kort in België.
0: In België?
2: Ja, België.
1: Ja.
2: Oh, dus ik reed wel achter jou. Achter een Belgisch
1: kenteken. Ja, had je al gezien. Ik ging heel snel linksaf net ineens, hè? Ik kreeg een beetje stress, want iemand achter me zat en ik wist niet waar ik heen.
0: Te zijn en te flitsen. Dat je weet, dat is een duw. Maar een kutbelg.
2: Bij de flitspaal dacht ik nog, moet ik hem even een seintje geven?
0: Ja, die Belgen weten dat niet.
2: Hij reed zelf al netjes.
0: Maar ik had voor mij al gewaarschuwd, geloof ik.
1: Ja.
0: Toch, ja, hè?
1: Klopt.
0: Ja, dat is, voor mij staat hij in de top 3 van meest lucratieve flitspalen van heel Nederland.
1: Ja,
2: wel een kutplek.
1: Ik heb er ook al aan bijgedragen, hoor.
0: Jij ook een flink ook, hè?
1: Ja, ik ook. 150 was het.
0: Elke week weer?
1: Nou, niet elke week weer. Gelukkig niet, maar ik moet wel altijd even echt opletten. Van, oh fuck, daar staat hij toch. Daar staat hij, weet je wel. 50. Het is echt niks op die weg, 50.
0: Nee, dat klopt.
1: Het is net aan de snelweg. Ja, net aan de snelweg. En het is een
0: echt zo'n beetje zo'n 80 baan voelt het.
1: 80, ja.
0: En dan is het 50. Ja. En je denken, even een drempel en een stop gelost. Maar nee, er wordt even zo'n...
2: Ik roep hierbij alle...
0: Veilig.
1: Het voelt veilig hier.
0: Ja,
1: ja, dat dan mede door die drempel.
2: Alle metalheads nou gewoon moedend langs die camera rijden. Dan hebben we ook wel een primeur, denk ik.
0: Ja, dat is zo. Dat is waar. Bill uit het raam. Ja, dus weet het, Timo. Wordt een uitdaging in je eentje. Ja. Maar,
1: nou, dat...
0: Maar waar woon je in België sinds kort? Wat is daar...
1: Ik woon in Poppel en ik ben een economische vluchteling.
0: Een economische vluchteling.
1: Correct.
0: Aha. Ja. En bevalt het in België?
1: Ja.
0: Want ze zijn er best wel meer Bourgondisch dan wij hier.
1: Ja, 70% van dat dorp is Nederlands.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Zit vol met economische vluchtelingen.
1: Ja, van die Nederlanders die dan mooi in de bossen willen wonen.
0: Oh.
1: Van minder dan een miljoen. Dus daar zit ik.
0: En dat bevalt wel, kennelijk.
1: Dat bevalt, ja.
0: En hoe lang woon je daar nu dan?
1: Ik woon daar sinds 2 februari. Dus
0: oh, dat is niet zo heel lang nog.
1: Echt heel kort.
0: Ja. Oh.
1: Ja.
0: We zagen dat net zo'n Belgisch kenteken voorbij komen. Ja. Zei, nou ja, dat zal de gast niet wezen.
2: Had Henk Westbroek toch gelijk.
0: Henkie?
1: Wat zei hij dan?
2: België.
0: Ja, inderdaad. Ik moest ook even nadenken.
2: Dat was
0: een intelligente grap. Ik wil over nadenken.
1: Ook niet verwacht.
2: Dat is ook voor het eerst in deze show trouwens.
0: Nou, vorige week inderdaad. Met Mark Ouwendijk en zo was het, ja...
2: Dat is ook niet heel moeilijk.
1: Is dit van hoog niveau?
0: Nu al, hè?
1: Nu al. Ja. Ja, we zijn net begonnen.
0: Maar wat draaide je in de auto helemaal van België naartoe? Wat draaide je allemaal?
1: Ik heb gedraaid Kendrick Lamar. Sorry.
0: Oeh.
1: Daarvoor.
2: Kendrick Lamar.
0: Wat is dat, hè?
1: Dat is een rapartiest.
0: Een rapartiest?
1: Ja, die rapt. Dat is een meneer.
2: Wat is dat?
0: En dat vind je kennelijk leuk.
2: Wat is dat?
1: Nee, maar
0: nee?
1: Ik probeer bekoeld te doen. Voor mijn neefjes en zo.
0: Juist, je probeert mee te doen.
1: Ja, ik probeer een beetje mee te doen.
0: Dat is het.
1: Ja, dat luister ik.
0: Oh.
1: Wat luisterde ik nog meer? Marcus Miller heb ik even geluisterd. Dat is een bassist.
0: Oké.
4: Iedereen zit echt zo te kijken.
0: Ja, ja ik hoor allemaal nieuwe dingen.
4: Mezelf even geluisterd, toch wel echt. Om voorbereid te zijn op eventueel. Dus deze heb ik net gewoon gehoord al.
0: Deze heb je gehoord, die ik net draaide. Ja, echt waar?
4: Die gaan ze draaien. Dus als, dan wil ik hem even horen, was iets over vragen. Maar er zijn helemaal geen vragen.
0: Nee, er zijn helemaal geen vragen.
2: Er is nog genoeg gehoord afgelopen.
4: Ja, maar ik wil, dat is niet meer precies dit.
0: Je had vragen gewild over dit nummer.
4: Nee, ik kon zelf ook niks verzinnen. Ik denk, wat moet je nou over zeggen?
0: Niks wat interessant is in ieder geval.
4: Nee, het eindje.
0: Ja.
4: Precies,
0: ja.
2: Ik vind
0: ja.
2: het wel vet, dat het is de eerste keer dat een artiest zegt... nee, ik heb er niks zinnigs over te vertellen.
0: Nou ja, dat is... Maar dat is
2: vind ik verfrissend.
0: Dat is ook vaak zo.
2: Ja, dat is ook vaak zo, maar niemand zegt het.
0: Vorige week hadden we een band, die had dan een nieuwe cd uit. Hè? Condolence.
1: Ja.
0: En vroeg ik jullie, nou, stel nou eens een goede vraag, jullie als muzikanten.
4: Wie is er dood?
0: Wat je dan moet stellen aan zo'n... ja, inderdaad, ja.
2: Als je de voorkant
0: dat was een hele goede vraag. Waar was jij er niet bij vorige week, Timo?
4: Ja, ik zat in België.
0: Tenminste wat aan.
2: Je zat in België. Ik zat in het buitenland.
1: Een poppel.
0: Ja. Maar het is gewoon lastig om een goede, interessante vraag te stellen over een nieuwste CD die uit is. Ja. Maar goed, dat geeft niet. Oeh, wacht even. We gaan even naar... hier hebben we hem. Dit moet jij kennen, Timo, denk ik. Let op. Als je het doet. Nee? Oh ja.
2: Tuurlijk.
4: Oh, mooi, ja.
0: Nou. Ja, toch, Timo?
4: Limp Bizkit.
2: Nee. Starts with two, toch?
0: Linkin. Linkin. Ja. Zo, hoe noemt het ook weer? Hoe heet het deze ook weer? Ik weet het niet.
1: Linkin Park.
0: Maar ik draai dit omdat het voor mij wel een belangrijk nummer is geweest, toch?
4: Ja. Ja, dit is, zoals je dat dan noemt, een formatief nummer in mijn jeugd.
0: Ja.
4: Ik had een... nu gaan we naar de origin story, hè?
0: Ja.
4: Dus ik was nooit zo geïnteresseerd in muziek, per se. Ondanks dat mijn vader gitaar speelde en zo. En toen was er een vriend van de familie, zeg maar, die kwam aan met een gebrand cd'tje. En daar zit hij nu voor in de gevangenis. En,
0: dat geloof ik.
4: Ja,
0: dat kan niet, hè?
4: Daar stond Linkin Park op, Korn, alle nu metal dingen. En ik was 12. En dit nummer sprak mij heel erg aan. Eigenlijk als eerste...
0: Vooral dit nummer?
4: Ja, specifiek dit nummer. En ik had zo'n kleine irritante boombox zo in de huiskamer staan. En ik luisterde zeg maar echt wel 40 keer per dag dit nummer. En toen werd mijn pa daar helemaal gek van. Dus die vroeg of ik het wou leren spelen op gitaar. En toen zei ik ja, en dat is eigenlijk...
0: Het begin van het einde.
4: Het begin van het einde, ja.
0: Ja. En voor mensen, of luisteraars, die denken... Timo Somers, zijn vader, wie dan? Nou, natuurlijk uit hebben we over Jan Somers, jouw vader.
4: Ja.
0: En die heeft jaren in Vengeance gespeeld. Dus ja, een beroemd iemand als vader inderdaad. Die dacht, ik zou het je eventjes leren.
4: Ja.
0: En ging je dat dan ook vlot ook gelijk af... Had je het nummer zo in de smiezen? Of hoe gaat dat?
4: Dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet meer. Het was sowieso... Hij zei van, zij spelen allemaal vals met een drop tuning. Dus het werd al gelijk gedropt, weet je
0: wel. Oh, je vader is niet echt vol onder de indruk.
4: Nee, hij was dus gewoon één vinger. Vanavond ken je dit. En het duurde toch denk ik zeker 3 dagen. Maar... Ja.
0: En dan kon je van A tot Z kon je spelen in 3 dagen?
4: Ik weet niet hoe lang. Ik denk... Goed spelen heeft me waarschijnlijk alsnog een jaar of 5 gekost. Maar,
0: dat wel.
4: Ja. Maar de intentie was goed.
0: En wat werd je ook thuis gedraaid voor muziek?
4: Bij mij
0: Vengeance,
4: thuis?
0: Maar...
4: Mijn moeder luisterde heel veel van die 70s funk en soul en zo. En mijn pa luisterde oneindig veel Akkerman... Sepultura. Er zijn een paar specifieke platen.
0: Ja?
4: Oh, ja, een soort van...
0: Sepultura. En welke van Sepultura dan?
4: Roots.
0: Roots, ja?
4: Genoeg, ja. Ja, die luisterde heel veel.
0: Oh, grappig.
4: Ja, ging
0: zo. Had ik niet gedacht.
2: Nee.
4: Nee, ik weet het niet. Ik denk een beetje die Braziliaanse invloeden en zo op die plaat.
0: Vind je dat ook leuk?
4: Ja, ik vind het...
0: Sepultura en dan vooral die plaat? Of?
4: Ja, ik vind ook daadwerkelijk vooral die plaat vet, ja.
1: Ja?
4: Ja. Maar dat is allemaal nostalgie. Weet je, de kracht van nostalgie is zo.
0: Ja, ja, ja. Dus,
4: en, maar ik denk ook een beetje de groove. Want die plaat is wel echt heel groovy, vind ik. Gewoon die drummer en die bassist.
2: Dat zeker.
4: Die ritmesectie is echt heel groovy. Het is eigenlijk een soort groovyere Korn. En wel heel puur. Toch wel. Er is veel metal voor mij die soort van heel boos klinkt. Maar je voelt helemaal niet dat ze boos zijn. Weet je wel.
0: Ja, dat klopt. Dat
4: en,
0: is waar.
4: En Sepultuur, die plaat klinkt wel gewoon vrij echt.
2: Vond Chaos AD wel veel bozer.
4: Ja, die is inderdaad wel veel bozer. Maar ook, ja... Voor mijzelf zijn een soort van die tragere grooves... heavier dan, ja, een, weet je wel, dan een soort... Ook de productie en zo. Dat, Audioslave, die eerste plaat. Ja. Luisterde die veel.
2: Ja, die is echt te gek.
4: Maar, dus ja, van alles eigenlijk. Van 70s dingen naar toch vrij moderne metal.
0: Ja, en het, maar het is vooral gitaar georiënteerde muziek... die jouw vader vooral leuk vond. Of had hij ook een soort van secret pleasure?
4: Ja, hij heeft volgens mij ook wel echt een hele grote periode gehad... dat hij helemaal niks met muziek te maken wou hebben, überhaupt.
0: Ja? Ja. Echt waar, ja? Zal hij niet eens luisteren?
4: Een jaartje of 20 of zo. En toen, ja, heeft hij veel jazz en funk en zo geluisterd, volgens mij. Als hij iets luisterde.
0: Ja, dus dat is heel wat anders inderdaad, ja.
4: Ja.
0: Hé, maar jij wil echt ons nummer nog een keer horen?
1: Ja, ik wil hem eigenlijk een keertje horen. En als Timo erbij is, helemaal eigenlijk natuurlijk.
4: Ik zou gewoon alleen die laatste solo doen, joh.
1: Nou, er zit nog een solo van jou in, hè? Dus die kunnen we ook doen.
4: Oh ja.
0: Oh ja, dat is, ja, dat is waar.
1: Er zit er nog eentje.
2: Die laatste
1: zullen we nog een keertje.
0: Zullen we een keertje draaien dan?
4: Daar gaat hij.
0: Echt waar?
1: Ja, jij is toch lekker, man.
0: Oké, nou. Oh, daar komt hij, jongens. Het is ook een lekker gitaar, dit, hè? Maar dan weet je niet wie dat is.
1: Nee, wie dat is.
2: Die tweede solo, dat was ik niet, Timo.
1: Dat was die was gewoon niet mijn gast.
0: Nou, we gaan even nog even luisteren. Komt-ie aan.

0: Ja, genoeg.
1: Ja, dat stukje van mij, dat... mag ik ook nog? Nee.
0: Dit keer niet, hè. Nee,
1: die
0: dit
1: keer niet. Nu ga ik zelf ook in.
2: De loodzware jongens.
3: Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Ook dat ene schroefje... dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
9: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Dit is Kink Distortion.

0: Jullie hadden even, want inmiddels heeft Timo gitaar van Rutger op de schoot en speelde even wat. Ik was even nieuwsgierig. Je hebt een plectrum gekregen van Timo, die Timo gebruikt. En ben je onder de indruk van?
1: Nou, daar ben ik zeker onder de indruk van. Dat is een te gek.
0: Waarom?
1: Ja, ik weet niet. Kan je het al vertellen?
2: Ja, zeker.
1: Ga je gang.
2: Nou.
0: deze spectrum wijkt af kennelijk.
1: Ja.
2: Ja, in januari wordt dit gekickstart bij Kickstarter.
0: Oké, het is echt iets nieuws.
2: Ja, het merk heet PicTwist. En twist van zijnde dat hij gedraaid is. Want als je naar je duim kijkt, is die niet recht. En de plectrum is wel recht. En dat is eigenlijk helemaal niet comfortabel.
1: Nee.
2: Dus deze vormt mee met je duim en met je wijsvinger. En deze specifieke, er komt een hele lijn, of lijnen komen eruit, een paar universele. En dit is dan mijn signature. En die is eigenlijk gemodelleerd, als je hem vasthoudt, hou je precies de plectrum vast hoe ik hem idealiter altijd vast heb. En
0: het is ook gevormd naar jouw houding, zeg maar.
2: Ja.
1: Het is wel een vrij universele. Want ik hou hem precies zo vast, heb ik het idee.
2: Ja, het is een beetje als je een soort afwijkende
1: even
2: techniek hebt.
1: Van
2: de norm, dan kan die misschien lastig zijn. Maar als je een relatief conventionele houding hebt, dan is dit wel wat het zou moeten zijn, vind ik.
0: Hey, we gaan even naar de historie. Ja. En laten we beginnen met, zover je dat weet, jouw vader. Die begon in 1988 bij Vengeance te spelen. Heb jij enig idee, Torsio niet geboren, maar hoe die in Vengeance terecht is gekomen, weet je dat?
2: Volgens mij daadwerkelijk via een advertentie in volgens mij een krant. Dacht ik.
0: Oh ja?
2: Ja, volgens mij was het vrij random wel. Dus okay. Niet dat hij iemand kende of zo.
0: Nee, precies. En heeft er 2 jaar toen in gezeten. In 1990 is hij weggegaan. Weet jij de aanleiding waarom hij dacht, het is goed geweest?
2: Er zijn volgens mij in die tijd was het een beetje seks, veel drugs en veel rock'n'roll.
0: Aha.
2: En
0: het sloeg door.
2: Verschillende leden van Vengeance waren daar begaafd in. En volgens mij was het destijds ook een beetje een soort politiek spelletje dat en zo. En een beetje, ja, er was van alles achter de schermen ook gaande bij Vengeance.
0: Ja.
2: Met management en dingen. En gemiste kansen daardoor. Dus volgens mij heeft hij toen op een gegeven moment gewoon tabé gezegd.
0: Het is goed geweest. Ja. Want vervolgens komt hij in 2008, gaat je vader weer naar Vengeance toe.
2: Ja.
0: Wat heeft hij in de tussentijd, is dat een periode geweest waar hij niks met muziek te maken wilde hebben bijvoorbeeld?
2: Ja, hij heeft volgens mij in 98 of iets in die geest heeft hij een plaat gemaakt met de legendarische Waalwijkse band The Wolkse Boys.
0: Wauw.
2: Ja, en dat is oprecht echt een hele fucking gruwelijke gitaarplaat ook. Ja. Maar,
0: en is die ook nog terug te vinden? Jouw YouTube misschien?
2: Ja, ik heb er dus een paar. Maar ik weet niet, volgens mij staat het niet ergens digitaal per se. Maar goed, dat heeft hij gedaan. Hij heeft nog een paar sessiedingen gedaan, maar heel weinig. Ja, toen is hij gaan schilderen in die tijd.
0: En dan echt de niet het huis schilderen, maar echt een mooie kunst schilderen, zullen we zeggen.
2: Zijn eerste schilderij was De Nachtwacht.
0: Oh, dat is gelijk pretentieus.
2: Ja.
0: Maar of een eigen interpretatie erop.
2: Nee, dat was gewoon
0: helemaal zwart.
2: Gewoon proberen een identieke imitatie van De Nachtwacht als eerste schilderij.
0: En hoe is dat? Gelijk je eerste goed idee. Ja, en hoe is het geworden?
1: Aim high, hè? Was het?
2: Het kwam, ik wil niet zeggen dat het miljoenen waard is, maar het is wel kwam heel vrij dicht in de buurt eigenlijk wel voor een eerste.
0: Ja?
2: Ja.
1: Zo.
0: Goed, man.
2: Ja.
0: Vind jij dat ook leuk, schilderen?
2: Nee. Dat hele verven, die kwasten willen we weer schoonmaken en zo. Dat is weer zoiets. Dat schilderen is wel leuk, maar zo'n ezel opzetten en dan kleuren mengen en dan... Nee.
0: Nee, dat is niet iets.
1: Oh man, als je het zou kunnen, vind ik helemaal te gek.
2: Ja, nee, het is wel te gek. Ik heb wel heel lang van tekenen gehouden en zo. Maar ik heb maar tijd en ruimte voor een select aantal hobby's.
0: Ja, nee, dat, dat is ook zo. Want in 2008 was het, denk ik, dat jij ook bij Vengeance kwam. En dan was je 16 jaar.
2: Ja.
1: Jeetje.
0: Vond jouw vader dat inderdaad een goed idee? Die komt wel in een soort van rock'n'roll band, bij wijze van spreken. Misschien dat toen in 2008 minder was dan 1990.
2: Ja.
0: Maar ja, je haalt natuurlijk wel je zoon, je kind erheen.
2: Ja.
0: En er zijn ook heel veel redenen om die je denkt, ik doe dat niet.
2: Ja, vooropgesteld was het vooral muzikaal natuurlijk gewoon de vraag of dat ging.
0: Ja.
2: Boven eerst alle achterlijke dingen die daar wel eens gebeuren. Maar,
0: ja.
2: En dat ging op zich wel goed. En ja, weet je, ze waren in die tijd ook allemaal weer ouder. En ik ben natuurlijk gewoon opgegroeid met mijn pa en met mijn familie. En dat is allemaal best wel, nou, niet super extravagant, maar ja, ik wist wel wat er een beetje gebeurde natuurlijk. En juist eigenlijk gedroeg iedereen zich heel netjes, omdat ik er was. Dus ik heb ook het idee dat het een soort van...
0: Het hielp zo een beetje.
2: Ja, ja, ja. Het was in, denk ik in die, letterlijk wel in die tijd dat we de strakste band en een soort van de... Niet letterlijk strak, maar gewoon strak spelen. hadden en het meest serieus... Heel veel gespeeld ook in die tijd, weet je wel. Dus nooit veel geld verdiend op mijn 16. Maar ja, dat ging allemaal wel. Iedereen gedroeg zich wel. En anders deed ze het stiekem.
0: Ja, precies. Ja. En was het voor jou dan om tussen Trol Ouwe Lullen te staan?
2: Ja.
0: Als 16-jarige, had je daar geen problemen mee? Vind je dat leuk? Of ik kan me voorstellen dat je met schoolvrienden, die ook 16 zijn,
2: ja,
0: dat er een andere vibe is dan tussen kerels van rond de 40.
2: Ja, nou ja, weet je wat ik zei? Ik ben wel opgegroeid tussen hun ook wel. En
0: toen waren we allemaal ooms. Zeg maar.
2: Ja, ja, ja, ja. En op die leeftijd zit je zo in je eigen wereld. Ik was alleen maar bezig met spelen. Weet je wel. En een soort van... in die tijd leef je nog heel erg in het nu. Weet je wel. Dus, ja. dus dan ben je gewoon aan het spelen. En je probeert zo goed mogelijk te zijn. En het waren gewoon ook vrienden van mij. En dat is Barend Coubois. De beste vriend van mijn pa. Ja, dat was echt een soort oom. Weet je wel. En met Leon kon je gruwelijk lachen. Dus het was ook gewoon wel heel, heel gezellig. En ja, ik ging sowieso veel met oudere mensen om en zo. Dus.
0: Als je dan je vader kijkt, die geeft je aan dat het toch een van de beste gitaristen van de wereld was. Ja. Die. Hoe ver ben jij van hem verwijderd? Of ben je er al voorbij, vind je zelf? Of gaat het nooit gebeuren?
2: Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat ik objectief gezien... Ik hoor nu nog soms dingen van hem op mijn leeftijd nu. Dat ik denk van fuck, dat is toch wel ook wel heel ver op bepaalde vlakken. Ik denk dat ik op meer vlakken beter ben. Maar dat het nog steeds vlakken zijn waar ik heel veel kan leren van hem.
0: Van hem ook. Ja. En jij hebt natuurlijk een voorbeeld dan je vader. Had jouw vader Jan ook een voorbeeld? Hoe heeft hij het geleerd?
2: Hij was eigenlijk moet ik niet mijn hele familie nu tegen me krijgen. Maar volgens mij was er niemand echt heel...
1: Ja, precies. Aan niemand zeggen.
2: Muzikaal, in ieder geval in het spelen of zo. Wel, er werd heel veel naar muziek geluisterd. En dat werd heel serieus genomen. Maar hij heeft het wel echt zelf moeten doen. En in die zin vind ik eigenlijk ook...
0: Dat is ook heel knap dan toch ook?
2: Dat is heel knap. En zeker die eigen stijl die hij echt heeft. die heeft hij wel echt zelf ontwikkeld. Toch wel. En ja, hij had in die tijd natuurlijk allemaal voorbeelden. Hendrix was een van de grootste. Maar,
3: ja, maar wel voorbeelden waarnaar je moet luisteren en dan zelf je interpretatie moet uithalen. Terwijl het huidige voorbeeld is op YouTube en kijken hoe deed jij het. En ik pak die noot ook zo. En ik speel het echt na. Dat is toch anders, weet je wel.
0: En is het een soort van Jos en Max Verstappen? Hey, Jos moest het ook zelf doen, hè? En die komt heel ver. En dan komt Max eraan, hè?
2: Ja, precies.
0: Die gaat zijn vader echt mijlenver voorbij. Hebben jullie ook zoiets, Timo? Of is het?
2: Ja, weet je.
0: Het is geen wedstrijd, maar.
2: Nee, maar ergens zit er wel iets in de zin van. Ik denk te weten dat Jos ook meer een ongeleid projectiel was. Zowel op de baan als van de baan af.
0: Mm-hmm.
2: En mijn vader was ook zo. Mijn vader was ultra creatief. Maar die was ook. Ik ben wel iets gebalanceerder. Weet je wel, ik heb ook wel. Mijn demonen, om het zo maar te zeggen. Maar hij was wel iemand die hele hoge hoogtes en diepe dalen had en zo. En in die zin een soort moeilijker mens. Maar ook extravaganter en daardoor ook ultra grappig. Hyper intelligent, weet je wel. Maar ja, ik ben wel gewoon iets gebalanceerder. Dus ik denk dat ik heel veel van die kant van hem heb meegenomen. Maar dan dat ik het gewoon... Ik neem het nu wel al jaren serieuzer dan hij het deed.
0: En heb je ook met die hoge pieken en diepe dalen... maakt het ook niet dat je dan ook echt ook leed in die nummers kan vertalen? Heb je die diepe dalen niet echt nodig?
2: Ja, ja, ja, denk ik wel. Ik denk ook dat hij gewoon ook een heel gevoelig iemand was, toch ook wel. En dat je dat gewoon hoort. En ik.
0: En als je dan gelijkmatiger zou zijn... Ja. Mis je die diepe dalen niet om echt dat... de blues, zeg maar, te vangen.
2: Ja. Nou, het fijne van hem is dat hij heel barmhartig dood is gegaan. Dus dat ik daaruit kon putten.
0: Ja.
2: Nee, maar ik ben ook al heel gevoelig of zo. Maar het is meer dat ik een soort van gefocust terug het instrument serieus neem. Jarenlang al. En bij hem was het meer zowel schilderen bijna. Gewoon heel goed worden, heel snel. En dan toch een beetje interesse verliezen of zo. Andere tijd ook, weet je wel. Ja. Maar ik denk dat die blues en zo, die kan ik wel vinden in veel dingen.
0: Ja. Ja. Zullen wij even een nummer draaien uit je top 3? Je hebt het aangegeven, willekeurige volgorde.
2: Ja.
0: Dus het is meer 3 nummers dan dat echt een top 3 is.
2: Ja, ik heb ook allemaal disclaimers. Want ik wou iets van Arjen, maar wat kies je dan? Mm-hmm. En ik vind Textures misschien wel de beste metal band van Nederland. Alleen ik heb daar eigenlijk te weinig naar geluisterd om echt te zeggen deze track. Dus ik dacht ik...
0: Je doet er even een aantal. Ja. Eén zit erbij. Laten we die hem nu verdraaien. Nu toch je vader hebben. Ja. Jan Somers Band.
2: Ja.
0: En Here We Are, het nummer. Waarom heb je dit nummer gekozen? Het lijkt me redelijk voor de hand liggend. Maar waarom dit nummer? Heb je trouwens vader... dit komt van zijn eigen album af.
2: Ja.
0: Heeft hij meerdere albums gemaakt? Is dit de enige...
2: Dit is het enige soloplaat. Volgens mij was het nummer dat ik doorgeef Still With Me trouwens. Maar de plaat heet Here We Are. Maar je mag...
0: Je hebt gelijk. Ja, okay. Je hebt gelijk.
2: En je mag hem veden. Je mag hem veden, want hij is lang hoor. Hij is vrij lang.
0: Oh, is het zo?
2: Ja, net
1: zo lang als onze kersthit.
2: Ja, de lengte van iemands leven heeft niks te maken met de lengte van iemands nummers blijkbaar.
0: Het is gewoon 9 minuten.
3: 9 minuten.
2: Ja, veed hem lekker uit vanaf 6 of zo.
0: Oké.
2: Ja, dan hoort hij toch niet meer.
0: Nee, dat is waar. Maar waarom dit nummer?
2: Dit is een soort van wat hij het beste kon. En een beetje denk ik dat mensen... Want ik loop helemaal niet zoveel te koop met mijn pa. Eigenlijk misschien wel bijna te weinig. Express of zo. Het komt altijd omhoog. Maar ik zit nu op een punt in mijn leven dat ik een soort van niet meer alle credit zelf wil nemen. Weet je wel? En dit nummer is een soort hoe hij hier speelt op emotionele wijze. Dit was gemaakt omdat zijn opa was overleden. En dit nummer is daarvoor gemaakt. Dus ik denk als mensen dit horen dat het duidelijker is waar ik een beetje die feel van heb gewoon.
0: Ja, precies. Ja, we gaan even luisteren, jongens. Ja. Komt-ie aan.

0: Mooi, man.
1: Dit is volgens mij de eerste keer in 58 afleveringen.
0: Dat we allemaal de koptelefoon ophouden als een nummer gedraaid wordt.
1: En stil zitten luisteren. Dat is nog nooit voorgekomen, Timo. Nee.
2: Ja, fantastisch.
0: Erg mooi.
1: Prachtig, hè?
2: Jezus.
0: Ik hoor toch een beetje jou ook erin.
3: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, ja.
0: Of tenminste...
1: Ja. En was dit nou voor de opa van jouw vader?
3: Ja.
1: Of is het jouw opa? Ja,
2: echt heel jammer dat je weg opa van mijn
1: vader. Opa van je vader.
3: Ja.
1: Kan je hier naar goed naar luisteren of vind je het lastig?
3: Nee, ik kan er wel goed naar luisteren, ja.
1: Ja? Ja. En draai je thuis ook wel eens? Of is dat, komt dat er dichtbij? Ik moest je goed voorstellen.
3: Ik heb in de beginfase dat ik het heel veel luisterde, maar er eigenlijk niet tegenkomt, dacht ik. Ja, ja. Een soort van zelfkastijding toch er.
1: Ja.
3: En soms luister ik het meer analytisch en zo, weet je wel.
1: Ja.
0: Het is ook emotioneel gespeeld.
3: Ja, ja, ja, zeker.
0: Vandaar,
3: ja.
1: Ook het onderwerp, Still With Me. Ja. Het gaat over zijn grootvader dan.
0: Ja, absoluut. Ja.
3: Hey, het heeft wel even geduurd voordat ik deze kon luisteren. Ja,
1: ja toch? Ja. Ik, ja.
0: Wie zijn het op drums en op bas?
3: Dit is op drums Juan van Emmerloot.
0: Ja.
3: En die is best wel een hele bekende sessiedrummer. Mm-hmm. Hij heeft volgens mij ook een plaat met Arjen gedaan.
0: Ontzettend goed, hè?
3: Volgens mij is die een plaat met Arjen gedaan ook. En op bas Walter Latuperissa.
1: Die heeft ook iets in volgens mij Vengeance toch gezeten?
3: Nee, die heeft bij een bekende bluesgitarist waarvan ik even de naam niet meer weet.
1: Oké. Ja. Ik ben die naam voor me tegengekomen.
0: Fantastische muziek.
1: Maar het heet iets bluesies, hè?
3: Ja, zeker. Zeker. En weet je wat het is? Dit is zeg maar, dat bedoel ik met, dit is volgens mij ongeveer de leeftijd wat ik nou ben. En heel volwassen gespeeld voor je.
0: In eerste instantie zat een beetje Gary Moore achter, maar ik vond het ook Andy Timmons.
3: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, en dit is eigenlijk bijna, nou niet voor hun tijd, maar wel in die zin inderdaad heel origineel verzonnen.
0: Ja, schitterend.
2: Hoe oud is deze track?
3: Dit komt volgens mij uit...
1: Moet het de 94 zijn geweest?
3: Ja, volgens mij wel. Ja.
1: Volgens mij is je vader uit 62, geloof ik.
3: Ja, volgens mij is het 94.
1: Vat
3: uit 64. Dus, ja, rond,
1: oh, 64? Ja, ja, oh, ja, 96. Ja, ja, ja. Okay.
3: Dus rond, hij was hier tussen de 30 en de 35. Zo.
0: Ja. Ja.
2: Oh, te gek hoor. Ja. Echt te gek.
0: Heel mooi.
1: Ja, wij hebben een luisteraar, of sorry, de gast van vorige week stelt een vraag aan de gast van deze week.
2: En die week ervoor.
3: Ja.
1: Dus er is ook een taakje voor jou voor volgende week. Maar eerst keer de vraag te horen van de gast van vorige week.
3: Okay.
1: Of zich voorstelt zelf, weet ik eigenlijk niet meer, maar we gaan even luisteren.
4: Hi Timo, Mark hier van Condolence. Je speelt volgens mij wel op hele bijzondere plekken. Welke is jou het meest bijgebleven?
1: En die lijkt niet als ik negen condooms hoor, als je het zegt. Hè?
2: Dat hoor ik elke keer.
1: Ja, ik hoorde nu echt heel duidelijk condooms in.
2: Ja, het was een hele hoogstaande aflevering.
1: Mark van Condooms, die dus deze vraag stelt, wat jij dus een mooie plek vindt op deze aardkloot.
3: Wow, yo. Mooiste als in ervaring of als in daadwerkelijk
2: dat mag je zelf
3: plek? Ja, dat mag ik natuurlijk helemaal zelf bepalen.
1: Voorbij.
3: Oké. Qua daadwerkelijk. Ik ga twee antwoorden geven. Dat mag niet, maar dat doe ik wel.
2: Jawel hoor.
1: Ja.
0: Mag.
3: Ik denk het mooiste land is denk ik toch Chili geweest. Okay. Waarom? Nou, is gewoon heel, mooi. Ja, nou ja, oké. Stel, je bent vrijgezel. En stel, je bent daar, dan is dat inderdaad niet verschrikkelijk om aan te zien. Trouwens ook niet als je het kijkt. Het ziet er prachtig uit. Ja. Het is het minst...
1: De vrouwen?
3: Ja.
1: Alright.
3: En mannen ook.
1: En Atlante,
3: mannen zijn ook prachtig.
1: Okay.
3: Het is allemaal geweldig, dieren. als zijnde, het is het minst zo'n beetje gore land van Zuid-Amerika. Want het is veel mooi daar. Maar het is ook veel wat wij Nederlanders, wij rijke westelingen dan toch achten als goor. En heel mooi. Een soort Europese versie van Zuid-Amerika vind ik het.
1: En ben je daar ook geweest zonder muzikant optredens?
3: Nee.
1: Of ben je er alleen geweest? Je had een tour, verplichting enzovoort.
3: Ja. Ja, dus okay. In dat kwartier dat ik in dat land echt kon kijken, vond ik heel mooi.
1: Dat is de conclusie die ik dan even trek, inderdaad. Dus je hebt er niet weken kunnen...
3: Nee, het is gebaseerd op een paar keer daar spelen. En, gewoon wel mooi. En bijzondere plek. Ik speel soort van regelmatig in Tunesië. Omdat ik wel eens met een Tunesische band speel. Carta Gods. En de eerste keer dat... De eerste keer dat ik daar speelde was... toen was net die revolutie daar voorbij. En zo, dat was een hele opstand, echt een volksopstand. En metal is daar echt gewoon quasi-illegaal, zeg maar. Dat is echt gewoon heel erg nat dan. En heel religieus in die tijd. En toen ik daar speelde was eigenlijk de eerste keer dat ik echt hele oprechte emoties zag bij een metalconcert, weet je wel. Dat was voor hun echt meer dan een show, maar echt gewoon een soort kleine opstand waar ze in zaten. En dat vond ik al heel, heel bijzonder om te zien.
1: Wij gaan eens even lekker naar het nieuws. Oh. Naar daarvan.
0: Heel goed.
1: Is goed. Goed idee, toch?
0: Kunnen we de koelkast
1: even pas pauze. Optrekken. En ondertussen, voordat wij naar het nieuws zijn, worden we erin geleid door de mannen van Grindpad. En,
2: om het maar lekker serieus te houden.
1: Ja.
0: Kerstliedje gemaakt.
2: Hop, hop.
1: En dan gaan we lekker naar Christmas Mosh.
2: Maar jij noemde net Grindpad.
1: Nee, ik zei Grindpad.
2: Ja, ja, ja, maar niet deze keer, maar de vorige keer.
1: Ik heb een keer de fout gemaakt, maar ze hebben ook een nummer. Ja. Waar is ze ook aan het eind te zeggen, godverdomme, het is geen Grindpad, maar Grindpad. Sindsdien ben ik het nooit meer vergeten.
2: Hoe spreek je ook weer Kevin's achternaam uit?
1: Goed, we gaan naar Grindpad. Tot zo, naar nieuws.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bezoekers van de Pride in Hamburg hebben zich niet uit het veld laten slaan door de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden. Honderdduizenden mensen liepen mee in een mars met regenboogvlaggen. Hamburg had extra agenten ingezet, want de schrik zit er nog altijd flink in Duitsland. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen konden doorreizen naar Europa. Het is weer rustig in Lelystad, waar de politie een eind moest maken aan een illegale raveparty op een industrieterrein. De feestgangers gingen uit zichzelf weg. Er is wel iemand opgepakt. Een persoon die onder invloed achter het stuur was gekropen. Hoe lang het feest heeft geduurd is niet duidelijk. En premier Jette heeft een stukje meegevaren op de botenparade in Amsterdam. En hij had het zichtbaar naar zijn zin. Hij zei dat dit soort dagen nodig blijven. Er was ook een demonstratie door mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Ze probeerden de boten te blokkeren, maar dat mislukte. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lekker om buiten te zijn. En vannacht dan koelt het flink af. Gaan ze vooral voelen in het noorden. Het kan daar 9 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom bij het tweede uur van de Loods van Jongens. We zitten hier met Timo Somers aan tafel. Zometeen meer over hem. Maar eerst gaan we naar onze good old sit. Daar komt hij aan.
1: Doet hij het? Hallo, test.
0: Ja, hij doet het. Hij is er bijna voorbij.
1: De jingle loopt al. Oké, zaterdag 14 december. Studio Gons Gouda. Project Pain. Samen met Skaldgrim en DK.
0: Kan leuk.
1: Ja, tuurlijk. Ja, inderdaad. Leuk wordt dat. 14-12 Asgaard, Gentbrugge, België.
0: Leuk.
1: 18:30 Kauna, Scrape, Atomic Vultje en Milhaven. Milhaven is een leuk.
2: Ik heb je het wel eens sneller horen doen.
1: Ja, maar ik heb ook een zwaar weekend gehad. Net zoals jij.
2: Zie je, gaat van je tijd
1: 14-12, Scum Katwijk. Is dat echt een ouderwets leuke metal.
0: Dat is leuk, Scum Katwijk. Zeker, ouderwets naam.
1: 1900, Vlot met Destructo, Witchfucker en Toxic Masculinity.
0: Witchfucker?
1: Ja, inderdaad. Destructo is met de jongen van Doodschit erin.
0: Oh, dat is leuk.
1: Georgios Maxouris.
0: Oké.
1: Woensdag 18-12, Veren Groningen. 20:45, Aum Zurion. Met Duin van Sinister. In de Kabbalah. Donderdag 19:12, de Helling Utrecht. 19:30, Green Lizard, 30 jaar anniversary.
2: Anniversary
1: party. Ja,
2: die leven nog.
1: Donderdag 19:12, de Boshuilen in Weert. 21:12. Of 21:15, Hippo Tractor. 19:12, Nobel Leiden. Hippo Tractor. Ja, het is Belgisch, check dat even. Nobel Leiden, 1900, Joey Belladonna van Anthrax samen met de Clarks. En de Clarks zijn namelijk Nederlanders. Even kijken, 20:12, DB's Utrecht om 8 uur. Texoprint, voorheen Kalalit Nunaat. Samen met Loveth, Bessamo en Thrilled.
2: Timo kan prima invallen trouwens.
1: En 20:12, de Pelude. Ook een hele vette act. Het is niet helemaal metal, maar het is wel vet. 19:30, Doodseskader met Dead Soil. Patronaat Haarlem, ook 20:12. Huh? Wederom 19:30, Joey Belladonna samen met de mannen van de Clarks.
2: Zijn die Nederlands?
1: De Clarks zijn Nederlands. Nee, van Kelly. Ja, Kelly is.
0: Shit, lukt het? Hij is bijna klaar, hè?
1: Ik word zwaar afgeleid hier.
0: Oh, joh.
1: Oké, 21:12, Doornroosje Nijmegen. 19:30, Heidevolk. En ook in DB's, 20 uur Tusky met State Power en Flut.
3: Zit erop.
1: En over de enige belangrijkste die ik nu wel moet noemen is 21:12 AK Utrecht om 8 uur. Stroomhuis Benefiet, vanwege natuurlijk het platbranden van het Stroomhuis in Eindhoven, zijn her en der Benefietconcerten. En in dit geval spelen daar Seeing Red, Video Call en Baklawaai.
0: Nou, dankjewel, Sid. Het was weer heerlijk niet te volgen.
1: Ja.
3: Maar, het is in december allemaal, hè?
4: Het is terug te lezen op de site.
0: Terug te lezen op Facebook.
3: En dit houdt het allemaal bij.
0: Jongens, wij gaan nu een nummer draaien. En dan kijk ik heel even jou aan, Rutger.
2: Oh jee.
0: Jij hebt contact met de mannen van... Zal ik het daarna? Ja, Eeuwig kijken.
2: Oh,
0: Eeuwig.
2: Oh, ja, ja.
0: En dit nummer wat we nu gaan draaien...
2: Ja.
0: Is dat nummer al uitgebracht? Of?
2: Hij wordt eigenlijk de dag voor onze uitzending uitgebracht.
0: Ah, dus hij is
2: maar
0: een
2: hij
0: dagje
2: is
0: oud.
2: Nu nog niet uit.
4: Dan is hij de eerste keer on-air
2: en ze zeiden,
4: in deze
2: ja,
4: uitzending.
2: Er komt een clip bij en ze zeiden... Hé, luister hem even, laat even weten wat je ervan vindt. Maar dat heb ik dus niet gedaan.
0: Dat gaan we dus bij deze doen. Dat gaan we bij deze doen. Dus wij gaan luisteren naar het nummer. Ja. En dan volgens gaan we even ventileren wat we daar...
2: Oh, dat moet ook nog.
0: En fillen wat wij van dit nummer vinden. En een cijfer.
2: Oh, god. Okay.
0: En geen 8, hè?
4: Nee.
0: Kijk jij even aan, Rick.
2: Oké, een 6.
4: Het kan wel.
0: Ja, denk je?
4: Dat weet ik echt veel.
0: Je gaat gewoon eerlijk.
4: Dat is het risico als je gewoon hier een uitzending gedraaid hebt.
2: Ik ga serieus luisteren, dus we gaan...
4: Jij hebt hem ook nog niet gehoord.
0: Ben je er klaar voor?
4: Nu wel.
0: Nu wel, oké. Komt-ie aan, jongens. Let op. Komt-ie. Dit is hem.
4: 5.
0: Je bent nu al Timo.
2: Dit is een gitaarsolo.
0: Ja, we gaan even...
4: Het is al mooi.

0: Nou, wat monniken aan het eind. En dan is het nummer ten einde. Eeuwig was dit met het nummer The Hourglass. En die is dus gisteren uitgekomen. Ja. En, ja. Dus nu, als het goed is, die is overal te beluisteren. Ja. Dit is voor mij hun derde nummer. Ze hebben volgens mij twee nummers eerder uitgebracht. Ja. Dit is denk ik hun derde nummer. Het is een vrij beginnende band. Ik denk dat niet dat het beginnende muzikanten zijn, maar wel vrij beginnende band. Ja. Tja.
1: Ja. Zal ik het spits afbijten?
0: Ja, doe maar eens even dat
1: Ik de clean zang messes with me. Ik weet het niet. Hij zit een beetje gek in de mix.
2: Die daaronder zit.
1: Ja.
2: Weet je.
1: Ja, ik snap. Het is wel. Het is vet. Ik vind het wederom een vette track. Ik vind het goed geproduceerd, goed geschreven. Ik vind het te gek. Ik vind ze, wat zij doen, vind ik gaaf. Alleen die clean zang, die messes with me. Ik weet niet.
2: Maar maakt dat het juist niet anders?
1: Ja, nou, dit valt
2: wel op.
1: Ja, maar dit is dus een track die moet ik een paar keer horen.
2: Ik vond het wel een leuk effect hebben.
0: Je moet het altijd live zien.
1: Sowieso.
0: Je moet het altijd live zien.
1: Ik moet het live zien.
0: Anders kan je ook. Ja, anders weet je het niet.
1: Ja, anders weet je het niet. Nee, precies. Anders weet je het niet.
2: Moet het live, want het is het een tweemansformatie?
1: Ja, maar ze hebben maar laten doorschemeren dat ze er toch misschien wel een beetje mee bezig zijn.
0: Om er meer mensen bij te halen. Timo?
2: Wel gevraagd.
1: Als monnik.
0: Ik mag je podium op.
2: Ik was die clean zanger. Leuk. Nee, leuk.
3: En bedankt.
1: Jij zei dat het een vrouw was, die clean zanger. Maar dat is niet zo.
2: Ja. Nou, ik werd ook echt een beetje misleid. Want ik ging ergens tijdens eeuwig. Dus ik denk, nou, even kijken wat voor band het is. Ik denk, hey, ik zie een driemansformatie. Met een meisje eigenlijk.
1: Dat was voor de clip.
2: Dat was inderdaad, want dit is een totaal nieuw nummer. En hier staat geloof ik maar op die site twee nummers of zo.
1: Ja.
2: Drie nummers op. Dus ik denk, is dat dan een vrouw? Is dat dan een meisje? Ik weet het niet. Misschien niet. Soms hoor ik het verschil ook niet hoor. Als dit soort stemmen gebruikt worden. Tussen,
1: Dat
2: maakt er verder niks uit.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Maar ik vond het stukje, die clean zang.
3: Hij zoomde in op de vrouw, ik zag het.
2: Ja, ik zag hem zoomen.
3: Ik zag hem even zoomen.
2: Wel erg jong.
3: Hij zoomde,
2: dacht ik.
1: Ja. Ik hou hem hier
0: buiten. Ja, die ging me in de gaten houden, hè?
2: Ja.
0: Oude snoepert.
2: Ja, de vragen boven de 20 zijn voor mij, hè? Seks, drugs en rock'n'roll.
0: Oh ja, dat is waar. Ik had een beetje een heidevolk gevoel.
2: Nou,
1: heidevolk?
2: Nee, ja, dat had ik helemaal niet.
0: Ja, bij die clean zang had ik duidelijk een beetje een heidevolk gevoel.
1: Ja.
0: Ik dacht gelijk, hé, heidevolk.
1: Ja, en daarna dacht je Slayer. Wat is dit? Nee.
0: Ja, nee, het gevoel. Ik had het een beetje folkies shit. Dan ben ik even... Ja, sorry. Nee.
1: Kijk, ik moet altijd eerlijk zijn. Hè? Dus ik geef het een 7,5. Want mij flipte het juist.
0: Maar je moet het vaker horen en je moet het live zien.
2: Nou,
0: en
2: dan gaat het eerst indruk, een komen. Het is nu je eerste indruk.
0: Eerste indruk is een 7,5.
2: Ik vind dat laag. Ja. Voor jou helemaal.
1: Ja, nou ja.
0: Eigenlijk is het voor jou gewoon onvoldoende eigenlijk.
1: Het is ook zo'n nare man. Hè?
2: Van de 15.
1: Van de 38.
0: Ja.
2: Ik vond het wel vet eigenlijk.
3: Of heb ik geen mening? Mag ik niet?
2: Ja, zeker.
0: Timo, ik wou net zeggen. steek van wal, man.
3: Ja, ik vond die clean song een beetje... Nee, ik vond het vet. Ik vond het vet dat het progressief was in de songwriting. En niet in het spel. Per se.
0: Ja.
3: Zet je op het verkeerde been. En ik had wel een beetje hetzelfde met die clean zang, omdat die een soort van heel recht door is, heel de tijd. Ja. Alleen wat ik wel cool vind, ik hou niet zelf van alleen maar grunts. Altijd. Dus puur smaak. Mm-hmm. Of schemes. En ik kon nu wel soort van, alsof ik een soort van met één oor het nummer luisterde met die clean zang. En met het andere oor de intensiteit van die screamer. Ja. Meemaakte.
1: Dat vond ik ook het vette erin.
3: Ja, omdat het heel de tijd ook is.
0: Ja.
3: En ik moet het eigenlijk dan zou het eigenlijk wel gewoon, want het compressed een beetje hier, hoe dat dan echt in de mix ligt of zo. Maar ik vond het wel verrassend. Ik zou het ook een 7,5 geven overigens. Ah. Maar ik ben gewoon positiever in mijn woorden.
0: Ja, dat is het. Maar onderaan de streep is het exact hetzelfde.
2: Ik ben met Timo's 7,5 blijer dan 7,5.
1: Voor jou, hoor. Is de politiek niet iets voor jou?
2: Je vertelt hetzelfde slechte nieuws, maar heel positief.
0: Ja, ik dacht, dan gaat die komen 9,5. 7,5.
3: Nee, ik vond het vet.
0: Oké.
1: Je hebt het wel beter omschreven.
0: Nou, Rikke, jij nog een cijfer, hè?
2: Ga ik denk ik verrassen of zo. Want ik... We hebben het heel vaak over als we dit soort muziek of zo draaien. Van hoe onderscheid je je nou in een bepaald genre? En juist wat jullie hebben met die clean zang, ik weet het niet zo goed, heb ik iets van, hey, er zit wat bijzonders bij.
0: Ja, een soort heidevolk. Leuk.
3: Ja, zeker.
2: Ja, een soort heidevolk. Ja. Ik vond dat juist anders. En daarom vind ik dat toffer. Of toffer. Probeer je daarmee iets anders te doen. Of een beetje te onderscheiden of zo.
1: De clean niet cool was.
2: En dat vind ik juist wel leuk doordacht. Ja. En dat waardeer ik dan met een 0,5 hoger dan deze heren tegenover mij.
0: Heb je meer, hè?
3: Ja, ik kan er tussenin dan.
2: Een 8.
0: Ik kan hem uittekenen bij jou.
1: No backsies.
3: Ik wou nog zeggen dat ik de melodische wendingen goed vond.
2: Ja, je maakt ook een 8 van, zeg je nu.
1: Ik
2: ben het niet eens. 8,5.
0: Ja, zie je. Als we er genoeg over lullen, gaat zelfs een beetje omhoog.
2: En de productie echt lekker goed.
0: Nou, het is wel een band die verrassend uit de hoek komt.
1: Zeker.
0: Ze klinken echt anders dan menigeen.
1: Zeker.
0: Dat waardeer ik enorm. Misschien, ik heb nu drie nummers van ze gehoord. Die andere twee iets vaker dan deze. Dat is natuurlijk een beetje oneerlijk. Maar ik vind het van die drie... vind ik die andere twee spreekt me net iets meer aan dan deze.
1: Mij veel meer eigenlijk. Want die twee vond ik echt te gek.
0: Ja, maar misschien dat, ik moet nog een paar keer luisteren.
1: Ja, en vooral in een heel album setting of zo.
2: Nou, als je een paar keer luistert en het wordt steeds beter, dan zijn het de beste nummers. Want dan groeien ze.
1: En ik ben ook een beetje oldschool. Ik wil gewoon een heel album dan horen of zo.
2: Ja.
1: Want dan past die erin.
0: En je wilt ze live zien.
1: Zeker.
2: Ja, dat is standaard. Dat is
1: verrassing, hè?
0: Ja. Goed, ook al heb ik ze niet live gezien, ik denk wel dat ik ze een...
2: Ik wil ze ook wel live zien.
0: Ja, je wilt ze...
1: Zit hij weer in te zoomen op de vrouw,
0: dame.
1: Schrik.
0: Ja, dus gelijk in... ben je ook gelijk geïnteresseerd 8,5. Eigenlijk wel? 8,5.
2: 8.
0: Ik geef een 8,5.
3: Zie je?
0: Ja, ik zie de plaatje en ben gelijk.
2: Tel op, een beetje hoger, hè?
1: Afgerond is het weer een 9.
0: Ik kom weer op een 9, geloof ik, uit.
2: Netjes.
0: Team Odyssey traditie. Alle nummers eindigen hier op een 9 af.
1: Ja, heel goed. Bijna. Daar kunnen wij niet zoveel aan doen.
0: We promoten hier de Nederlandse scene. Ja. En dat doen we niet met een 6.
3: Nee.
0: Maar wel het omgedraaide van een 9.
3: Heel goed.
0: Dus je wil of niet, een 9 is uit de uitkomst. En nu komen we toch redelijk dicht in de buurt bij die 9, toch?
3: Ja, ja, zeker.
0: Een beetje positief afronden. Moet dat wel lukken. We hebben natuurlijk een nieuwe jingle. Moet ik goed hebben? Deze.
1: Toch niet weer die monolith.
2: We zijn de loodzaak in je hand. Zoveel staat

0: best een lekkere jingle.
1: Ja, ja, toch eigenlijk wel. Maar ik vind het ook grappig dat ze daarna een blikje hebben gepost met een sticker van de monolith eroverheen. En dan zo, hier, wij hebben ook ons eigen bier.
0: Ze zijn om. Ze zijn
2: overal tegen.
0: Ze zijn ze tegen, maar ondertussen gewoon meelopers zijn het gewoon.
1: Met het publiek volgende keer, Michiel.
0: Oh, dat weet ik zeker. Dat gaat komen. Waar zoek ze tegen? Dat gaat zeker komen. Ja, de nieuwsfeitjes. Je hoorde niet een jingle, maar het zijn toch de nieuwsfeitjes wat we over gaan hebben. Je hebt ontzettend veel gevonden.
2: Nee, er was maar één bericht deze week, Nico, volgens mij, die eruit sprong. Dat was Nico McBrain.
0: Ja. Nico.
2: Ja, er was maar één nieuwsfeitje wat deze week belangrijk was. Nico McBrain stopt bij Iron Maiden met toeren. Want volgens mij is hij niet uit de band in die zin, maar doet geen live shows meer. En voor mij kwam het, nou, ik weet niet of het als een verrassing kwam, maar het moment waarop hij het bracht was echt voor mij wel een verrassing in de zin van vanavond. 7 december was geloof ik zo. Ja,
1: vanavond is mijn laatste.
2: Is mijn laatste. Ja. En klaar. En eigenlijk, iedereen, bedankt Nico. En iedereen vol respect. En wie wordt dan de opvolger? Nou, de volgende dag was hier ook al meteen bekend, volgens mij. Uit de band British Lion, de drummer, waar Steve Harris dan ook in speelt. Dus dat was...
0: Oh, dat is heel makkelijk
2: natuurlijk, inderdaad. Was makkelijk, maar door hun natuurlijk al lang allemaal georganiseerd en
1: heb
2: geregeld.
1: Je het afscheidsmoment gezien?
2: Ik heb het gezien op YouTube. Ja, dat deed je zo wel mooi, hè? Dat deed je.
0: Vertel even Bruce voor iedereen die het gemist mooi heeft.
2: Nou, echt heeft hem helemaal in de spotlight zetten. Sowieso deed Bruce Dickinson even een woordje en bedank je. En het publiek ging natuurlijk, die Brazilianen gaan sowieso wel uit de plaat. Maar nu helemaal. En helemaal aan het einde natuurlijk. De band bedanken en iedereen liep dan weg. En Nico bleef dan staan en het publiek Brazilië. Nico, olé, olé, olé, olé.
0: En hield hij droog?
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Dat zie je bij hem nooit.
2: Hij had wel moeite om het podium af te lopen, hoor. Want ze bleven schreeuwen en weer terug en weer bedanken en buigen. En,
1: maar
2: het was wel een mooi moment.
1: Het was wel een beetje vreemd, want Bruce die zei... Oké, floor is yours, take your time. En vervolgens loopt hij weg met de microfoon. Nico kon ook niks meer zeggen. Ik vond dat zo raar. Ja. Dat echt zo,
2: floor is yours.
1: En hij floor is yours.
2: Dat was wel met respect.
1: En hij deed gewoon zo hop en weg.
0: Hij mocht niks meer zeggen in ieder geval.
2: De nummer is Simon Dalsen trouwens van British Line.
0: Oké. Hoe lang heeft Nico eigenlijk, wanneer is hij, heeft Cliff Burr vervangen? Of was dat er iemand tussen?
2: 40 jaar of zo.
0: Ja, heeft
1: 42 jaar.
0: 42
2: hij
0: jaar.
2: Hij is nu 72, hè?
1: Ja.
2: Dus,
3: maar hij is 30 staan.
0: Ja.
2: Ja. Hij drumde nog helemaal prima. Maar hij heeft volgens mij wel, heeft hij een TIA gehad of zo?
0: Volgens mij zat het was inderdaad, dat het al iets moeizamer gaat.
2: Ja, respect.
0: Ja, nee, zeker.
1: Ja, een hele sympathieke kerel ook, hè? Want ik heb hem...
0: Nou, zijn ze bijna allemaal toch wel van Iron Maiden?
1: Nou, volgens mij Bruce wat minder, had ik het idee.
0: Zou kunnen.
1: Maar ja, weet je wel, kijk, van Nico is het gewoon altijd... Je ziet alleen maar eigen nood, weet je wel. En hij deed het altijd heel, ik weet niet.
2: Was
1: heel
2: de clinics deed hij ook meer jokes dan dat hij drumde, volgens mij.
1: Gewoon heel sympathiek. Ja, ja. Gaaf.
2: Ja, leuk man.
0: Is er nog nieuws over Jake Healy?
2: Uiteraard.
1: Zijn hondjes van nieuwe Messiahs geworden.
0: Ja?
2: Ik heb uiteraard gezocht op Blabbermouth en Loudwire en al die sites. Op Jake Lee, geen nieuws.
0: Geen nieuws? Nee. Hoe kan het nou?
2: Geen nieuws.
4: Halleluja.
0: We hebben al weken, dus, elke week komt Jake Lee weer terug.
2: Ja, ik hou het in de gaten. Ik ga volgende week weer op zoek. Maar deze week was er geen nieuws.
0: Helemaal nieuws over Jake Lee. Nou, heel
2: geen nieuws, goed nieuws.
3: Wat vindt Corrie Taylor daarvan?
0: Dat is een hele goede vraag.
2: Wat vindt Coco? Dat hoort je ervan.
1: Oh shit.
0: Ja. Ik
1: inderdaad,
0: weet niet,
1: wat vindt Corrie Taylor? Daar gaan we ook in die rubriek van maken. Ja.
0: Dit was hem.
2: Meer heb ik niet opgezocht, dus dit was hem.
0: Oké, nou ja, dan houdt hij bij. Dan gaan we nu naar Bas van den Boom.
2: Bas?
0: Bas.
2: Bas
0: is een trouwe luisteraar en woonachtig in Ierland, volgens mij. Zeg ik dat goed?
2: Volgens mij zeg je dat helemaal goed.
1: Maar die kan Killigan wel goed uitspreken dan.
0: Die kan denk ik Killigan wel goed. Killigan.
2: Killigan.
0: Moet ik naar jou corrigeren? Hij zit in een band, hè, onze Bas.
2: Ja.
0: In de band voor mij Stereotype O Negative.
2: Ja, Stereotype O Negative.
0: Daar zit hij in, hè?
2: Ja.
0: En ook zij hebben
2: ook een
0: nummer.
2: Nummer, ja. Hartstikke leuk.
0: En laten we die nou eens even gaan draaien.
2: Maar uit de bandnaam hoor je eigenlijk dus wel welke stijl het is, hè?
1: Oh.
2: Type O Negative.
3: En stereo.
2: Peter Steele.
3: Is het? Dit is niet mono.
2: Oh. Is niet mono.
0: Nee, is niet mono, nee.
2: Dus dit is een nummer, Last Christmas. Nou, dat dan maar, in de stijl van Typo Negro.
0: Kijk, nou, komt ie aan.
3: Even uitleggen.
0: Oeh.

0: loodzware jongens.
1: Kink. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto.

0: op doneer.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, dat wil ik er heel even met jou over hebben, over Delane. En dan denkt hij van, ah nee, shit. Nou ja, goed, je hebt er al 11 jaar in gezeten.
1: Ja, dat is lang.
0: Dat is natuurlijk een hele lange periode geweest. Ja,
1: heel lang.
0: Wat is je... Je hebt net wel een blooper gehoord. Maar wat is je mooiste herinnering?
1: Het afscheid. Nee, grapje. Nee. We hebben heel veel mooie dingen meegemaakt. Ik bedoel, het is gewoon... het was na Vengeance de eerste band waar ik in zat. Dus ja. Daar ben natuurlijk gewoon zwaar verwend wat dat betreft. Heel veel geleerd. Ik zat daarbij toen ik 19 was. En zoveel grote festivals gespeeld. Maar vooral veel leuke mensen leren kennen. Het is gewoon vanaf je 19e dat doen is natuurlijk gewoon heel vet. Dus allerlei hoogtepunten.
0: Is er één in het bijzonder aan te stippen?
1: Een hoogtepunt was...
2: Heel enthousiast dit trouwens.
3: Even nadenken.
1: Zijn er zoveel? Dat het zo moeilijk.
0: Zijn er zoveel?
1: Nee,
2: noem er een paar.
1: Ik ben nu die naam even kwijt. Maar ik heb in zo'n zaal gespeeld in Engeland. Waar heel veel van die live DVD's zijn opgenomen. Die ik vet vind. Maar ik weet O2, niet meer. Misschien wel de Hammersmith.
3: Hammersmith tot hierin?
1: Misschien wel, ja.
3: O2 Wembley.
1: Die heb ik allemaal gedaan eigenlijk.
2: Nee. Ik heb ze gewoon allemaal gedaan.
1: Nee, maar dat was vet, toch wel. Gewoon zo van dat je daar dan speelt.
3: Ja.
1: Ik vond op zich het laatste album ook wel gewoon hoe dat creatief binnen die wereld en wat kon daarbinnen. Vond ik dat wel gewoon heel cool. Dus ik ben daar, op dat album ben ik ook wel gewoon trots. Dus dat is een hoogtepunt. Ja, die festivals en dingen. En gewoon, ja.
2: Wat is het vetste festival voor jou?
1: Ik vond Hellfest zowel het coolst als het soort van het beste festival ook. Qua sfeer en zo. En gewoon, ik vond het heel bijzonder. Mens, of zo.
2: Echt gek.
1: Oh. Ja, we hebben Download gedaan. Dat is natuurlijk wel, dat was wel een soort bucketlistje wel. Gewoon een Download festival. Heel veel coole tours en zo. En alles gezien van de wereld. Dus veel, heel veel hoogtepunten.
2: Tof.
1: Bijna evenveel zijn dieptepunten.
0: Ja, precies. En nog even, Delane, dat stopte in 2021. Wat kan je nog aan de luisteraar mededelen wat daar gebeurde?
1: Het was... we hebben daar eigenlijk nooit echt veel iets over gezegd of zo. Maar er gaan nu allemaal verhalen de rond. Maar voor mij persoonlijk was het een werkrelatie die niet meer houdbaar was. En dat zat er al wel even aan te komen. En het kwam gewoon tot een soort boiling point, om het zo maar te zeggen. Dat wij daar iets aan wilden doen. Of niet meer verder konden. En we konden niet meer verder. En wel met z'n vieren verder.
0: Ja, dus, dat is ook je broodwinning, hè? Dus het is ook best wel eventjes...
1: En het was...
0: Het is wel een ding.
1: Ja, ik heb ook wel eerlijk gezegd tijden gehad dat ik zelf er al over twijfelde. Dat is ook een keer voor mij ingevallen door Bas Maas bijvoorbeeld. Maar nu was het echt dat wij allemaal zoiets hadden van dit werkt niet meer. En dan is die beslissing wel makkelijker. Want het is inderdaad, sowieso was het altijd een soort van te groot. Alleen dat al om... makkelijk over te doen van, laat maar zitten. En we deden ook, het was niet allemaal drama. We deden ook gewoon veel, veel goede dingen. En er ontstond steeds wat meer ruimte en zo, weet je wel. Het was gewoon niet meer te doen op het eind. Dus het was voor ons in ieder geval beter en volgens mij voor iedereen om uit elkaar te gaan doen.
0: Ik ben net op tour geweest met Charlotte Wessels.
1: Ja.
0: Hoe beviel dat?
1: Goed.
0: Want hoeveel concerten hebben jullie gedaan?
1: We hebben 24 concerten gedaan in 30 dagen, volgens mij.
0: Dat is redelijk door.
1: Ja, en de meeste vrije dagen in het begin waren travel days. Dus dat was gewoon heel de dag in de bus en op een boot midden in de nacht en zo. En de laatste run was 10 shows achter elkaar, zonder rustdag. Dus het was even pittig.
0: Ja.
1: Afgerond met een schoonfamilieweekend laatst.
0: Een schoonfamilie? Dat is het lastigste.
1: Dat
0: pittig gesproken inderdaad.
1: Dat zat eraan vast. Nee, dat was hartstikke leuk. Dus daarom ben ik nu zo als ik moe ben.
0: Ja,
4: normaal,
0: nee.
4: Normaal ben ik veel
1: kom je toch
4: veel
1: leuker.
0: Ben je veel leuker
4: ben dan? Ja, dit is echt mijn dieptepunt qua hoe leuk ik ben.
0: Ja, nou. Dan
4: kun je nagaan hoe leuk het...
0: Hoe leuk je dan moet zijn eigenlijk. Het is nu al geworden. Zo leuk.
2: Ja, had het wel wat geworden. Dank je.
1: Oh, man.
2: Nee, was toch helemaal uit Poppel hierheen?
1: Ja, wel. Ja, nee, ja, precies, ja.
4: Sowieso. Dat is, ja.
0: Hey, we gaan naar Within Temptation. Stand My Ground.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou, ik moest dus met een top 3 komen.
0: Ja. Je moest.
1: En
0: er is die.
1: Ja. Ik dit is gewoon... Ik vond dit in mijn beginjaren... metal luisterend een opvallend goed nummer. Zeg maar, een van de... Ik vind heel veel metal uit Nederland gewoon cool. Alleen, ik vind het...
3: Wij ook, hè?
1: Ja, zeker. Maar ik ben niet per se van echt super extreme... Nee. Daar ben ik heel selectief in, moet ik zeggen. Ik vind Flash God Apocalypse heel vet. Shall Perish en zo. Ik vind wel heavy dingen vet, maar dan... Ik vind weinig heavy dingen vet. En ik vond... Ik vind dat WT in die tijd... En eigenlijk nu misschien nog steeds... Vind ik in hun songwriting en gewoon de impact van zo'n nummer... Vond ik deze wel echt te uitschieten. Als zijnde tijdloos genoeg om te noemen als... top metal track van Nederland of zo.
0: En hier had je ook best in willen spelen?
1: Niet eens per se, eigenlijk. Ik vind dat het al goed gedaan is.
0: Je ziet niet dat je van... Nou, ik had er nog wel iets moois van kunnen maken.
1: Ja, tuurlijk.
0: Of course.
1: Had veel beter kunnen. Maar toch. Ik was toen 13 of zo, dus...
0: Ja, het was net een jaartje bezig. Ja, zover was hij nog niet.
2: Kan ook met één vinger.
1: Ja. Nee, ik vind dit vet. Oh. Dit is geen. Dit gaat hier niet om de gitaar per se, weet je wel. Het gaat gewoon om dat liedje. Ja. En die vind ik goed. Vind ik gewoon goed. Vind ik heel goed.
0: We gaan luisteren.
1: Ja.

0: Wel net even uitgerekend, Timo, dat je een jaar of 13, 14 was toen dit uitkwam. En het zal wel bepalend zijn geweest. Het is een beetje de leeftijd ook, hè, dat het gaat spelen.
1: Ja, en wat ik net zei toen we zogenaamd aan het luisteren waren. ik vond deze productie heel vet. Die riff is heel erg Rammstein, weet je wel, toch wel. Dus ik vond dit wel in die nu-metal periode heel erg eruit springen. En ik vind nog steeds, ik luisterde hem nou weer. En ik dacht, ja, het is wel echt een tijd. Voor mij, zo'n soort tijdloze banger. Die er niet gek veel zijn gemaakt in Nederland, vind ik.
0: Ja. Wij gaan naar... Oh, ik heb hem niet goed nog staan.
2: Oh, god, als je dat zegt, weet ik alweer hoe laat het is.
3: De enige echte eigen... Ja, met een Spaanse dans. De rest hebben we gewaard.
0: Wacht. Inderdaad, wij gaan de quiz doen... En het thema is deze keer gitaargoden uit Nederland.
2: The Gathering zie ik al wel weer aankomen straks.
4: Never know.
0: Dat zou kunnen. Maar de allereerste jongens, wie zoek ik hier?
1: Akkerman.
0: Nou, inkoppertje, ja. Timo. Even wakker worden en...
1: grootste held.
0: Ja, ik dacht dat jij het ook altijd geweten, Rick.
4: Deze had ik ook nog wel herkend, maar ik moest wel iets langer nadenken, denk ik.
1: Ik had hem eigenlijk al eerder, maar ik wou niet te snel drukken.
4: Voordat hij de instarting is, jij hem al.
0: Ja, precies, ja.
4: Koud, ik ga wel echt aan mijn handen nu wel heel dichtbij,
1: al. Ik zat al dichterbij.
4: Want echt, ik vertrouw die Timo
1: niet.
4: Ik
1: had hem met dat zachte
2: kijken. Kijk, we doen even zo. Dan moet hij eerst zijn pols eromheen.
4: Weg met die
0: pech. Timo is snel inderdaad. Ja, dat is een goeie.
1: Ja, zo snel.
0: Maar dit is inderdaad Focus.
4: Dat heet wel een strijdje.
0: Met Jan Akkerman en nummer Hocus Pocus. Dan gaan we naar de volgende. Wie is dit?
1: Kut.
4: Eddie. Van Heden.
0: Ja. Ik heb toch maar wel erin even ingedaan.
4: Ja, natuurlijk.
0: Eddie wordt er nog eventjes in thuis. Nederlander. Nou ja, ja. Ja, uiteindelijk misschien Amerikaan, maar hij begon in ieder geval in Nederland.
1: Ik ken dit hele intro niet.
0: Nee?
1: Welk liedje is het?
2: Ik dus ook niet.
0: Girl Gone Bad.
4: Ah.
0: Op het album 1984. 1984. Voor commentaar krijg. Zullen we lekker dit?
1: Ja, natuurlijk.
2: Alles is goed.
1: Dit is lekker.
0: Komt-ie, let op. Hier kan je ook wel in, Timo.
4: Kan Eddie, helemaal
1: Eddie
4: draaien.
1: Van Eden is het.
2: Ja, hij was eerst.
0: Dat is helemaal goed.
1: Yes, 2-0.
0: Heel goed.
2: 6 uur later.
0: Maar zou niet voor jou zijn om in Van Halen...
1: Om in Eddie Van Halen te spelen?
0: Ja?
1: Oh. Ja, Jezus Christus. Ik kan daar geen ja op zeggen zonder een soort van... nu voor altijd de meest gehate gitarist van Nederland te zijn.
4: Satriani zit nou in de band, hè?
0: Zou dat wel kunnen, denk je?
1: Ja, ik zou het
4: Die doet dat wel goed.
1: Ik zou het wel kunnen. Puur omdat ik vind dus dat hij Sweels meest ondergewaardeerde slaggitarist is.
0: Oké.
1: Iedereen focust allemaal op dat tappen en zo. Terwijl ik vind zijn timing en zijn swing en zijn slaggitaar echt ongeëvenaard. En ik denk dat ik dat soort van in ieder geval kan proberen.
0: Ja. Ja. Nou, ik ben wel nieuwsgierig hoe dat onder jouw begeleiding zou klinken.
1: Ja, Satriani is ook te gek.
0: Ja,
4: die doet dat nu, hè, met zijn Jäger. Ja, te gek, man. Ongekomen.
0: Wist je klaar voor de volgende?
2: Ja.
0: Ga die komen, jongens.
4: Satriani gesproken.
2: Vandenberg.
1: Oh, dit is hem echt ook.
2: Oh, zo. Dat is...
0: Wat gebeurt hier? Jij gokte?
2: Vandenberg, hè.
0: Ja. Bam! Je gokt gewoon en...
2: Die moet komen nu.
1: Ja, dit waren ze ook, toch? Ze zijn nu klaar.
0: Nou, zeg.
1: Ja, ze kan van...
0: Ja, je gooit gewoon blind en het bleek toevallig goed te zijn.
2: Ja,
0: motherfucker.
4: Zo zijn we naar het casino gaan.
2: Rood!
0: Het is inderdaad goed.
1: Misschien was dit best een grote kans dat het goed was.
4: Toch?
1: Ja, heel goed. Dit was echt.
0: En wat gaat dan de volgende worden?
2: The Gathering.
0: Nee. Dat klopt niet. We gaan naar de volgende toe. Wie is dit?
1: Arjen Lucassen.
5: Op gitaar.
0: Ja, en?
1: Ja, mijn pa heeft niet op deze track gespeeld, volgens mij.
0: Niet!
1: Welke, wat is dit ook alweer?
0: Cry of the Sirens.
1: Oh, ja, dat is wel gespeeld. Ja.
0: Jawel, toch?
1: Ja. En mijn pa.
2: Wat fucking snel hoor je dat, joh.
0: Ja. Ja. Maar je hoort het aan die windgeruis.
1: Ja, je hoort het al aan de wind, ja.
4: Iedereen heeft al ergens wind op een plaats staan.
1: Ja, nee, maar deze wind herken ik.
0: Die herken je gelijk.
1: Ja.
4: De wind van Ajax. Ja.
0: Oké. Okay.
2: Nice.
0: Nou,
2: nice.
0: We gaan naar de volgende. Wie is dit?
4: Ik wacht op die eerste noot. Maar ik denk dat ik hem al weet.
2: Doe dan. Ik denk dat het Suncase is.
4: Ik denk,
0: wie?
4: Ja, dat denk ik ook.
2: Ik denk dat. Hè?
0: Wie? Ja. Nog één keer, wat zei je?
2: Ik dacht Suncase.
4: Ik denk
2: Marcel Koenen.
4: Marcel Koenen? Ik dacht, ik wou echt Satriani zeggen.
2: Satriani?
0: Oh, dat is heel Nederlands ook, ja.
4: Oh nee, mag natuurlijk niet.
2: Goedemorgen,
1: Jan Satriani.
2: Welkom bij de loodzware jongens, met alleen maar...
4: Ik hoorde hem al helemaal inkomen. Maar dan zou je misschien wat
1: lijken. Ja, dit is Marcel.
2: Ja, toch?
1: Dit is Marcel.
0: Dit is inderdaad. Herken je dat ook gelijk?
1: Ja, Timo? Ik wou eigenlijk letterlijk Marcel zeggen, omdat ik dacht dat het Moira was, dat nummer van hem, want hij heeft dezelfde drumsound.
0: Oké. Okay. En hoe herken jij gelijk dat het Marcel is? Wat heeft die voor jou...
4: Ik heb geen noot gespeeld.
0: Dat je hem gelijk herkent?
1: Ja, ik herkende echt oprecht zijn drumproductie.
0: Zijn drumproductie herken je? Ja. Oh, niet zijn gitaar zozeer, maar een drumproductie.
1: Hij speelde nog niet.
4: Nee, hij speelde
1: dat akkoordje en dan met die drumproductie dacht ik Marcel.
4: Echt?
1: Ja.
0: Okay. Oh. Wauw. Ja. Nou, we gaan de volgende krijgen.
4: Iris Baggerman.
0: Ja.
2: Dat is al, wacht, ik wil te veel zeggen. Ik
1: sorry.
2: Hij zet hem er gewoon in. En B, Baggerman, waarom hebben we er nooit aan gedacht?
0: Ja. Ja, nou ja, god, ik heb hem al heel vaak gehoord, hoor. Dus,
2: ja, nee, niet.
0: Nee. Ja, maar Baggerman. Ja, hij moest er even tussen. Sorry, jongens.
2: Niet slecht.
0: En wie is dit dan?
4: Come on!
1: Oh, wat is dat? Oh, ik ken dit. Dit ben ik zelf.
0: Sorry?
1: Ben ik het? Oh, dit ben ik.
4: Weet je het,
1: ik ben het.
2: Ja, je moet wel een naam zeggen, anders de telt
1: het niet. Timo Stovers.
0: Heel goed.
1: Dat is Pages,
0: inderdaad.
1: Toch? Nee, dat is het trek van Ron Kolen, toch?
0: Dit is Ron Kolen.
1: Ja. Van Ron Kolen. Daar heb je ook al mee gedaan, ja.
0: Ja.
4: Wel lekker hoor.
1: Ja, dat is goed, hè.
0: Dat is tof. Nee, dat is echt goed.
4: Ja, het is al goed, vind ik.
0: En onze Ron.
4: Onze Ron. Tas is Ron.
0: Nu gaan we de laatste krijgen. Moet ik iets even bij zeggen. Op gitarist.nl is er een poll gehouden.
4: Oh god.
0: Zegt natuurlijk niet zo heel veel. Maar er stond Nusselder. Iemand op... Sorry?
2: Nusselder.
1: Wie?
0: Nee. Er stond iemand op nummer 1.
4: Nee, Nusselder stond niet op 1.
0: Volgens mij, Timo, jij stond voor het eerst daarin. Zonder streepje erachter, want vorig jaar deed ik hem nog niet mee. Op plek nummer 15 sta jij.
4: Dat slaat er echt op.
0: Maar er is dus ook een nummer 1. We zijn natuurlijk heel nieuwsgierig. Ja. Wie is dan die nummer 1? Toch?
4: Nou, moet je het eerst even draaien.
0: Dat gaan we nu krijgen.

0: het gewoon van EPK. Mark Jansen?
1: Nee.
2: Nee. Dan is het dingetje.
1: Dingetje. Ik heb er nooit van gehoord. De band. Zou je thuis moeten spreken? Majoria?
2: Oh nee, niet. Ik wil Marcel Singer zeggen, maar dat is hij niet.
3: Oh nee, Mark Bogert. Mark Bogert.
2: Ja.
3: Heel goed.
2: Mark Bogert.
0: Waar is hij ook alweer
2: van? Magoria.
1: Magoria is het gewoon. Ik zeg Majoria.
2: Ja,
1: maar...
2: dit was Belgisch.
1: Majoria.
2: Ik weet
1: het. Oh.
2: Het is Mark Bogert in ieder geval.
0: Maar waar is hij nog meer?
1: En is hij inderdaad goede nummer 1 tegen nummer 1? Of het zegt mij niks. Maar,
2: hij mag naar de volgende.
1: Mag naar de volgende ook?
0: Dit was de laatste.
1: Maar dit is de laatste.
2: Nee. Mark is te gek. Mark is te gek.
3: Ja, het komt wel goed.
2: Ja.
0: Maar is hij niet ergens anders nog van?
3: Is hij ook van Valentine? Of niet?
2: Ja, hij doet heel veel dingen.
1: Okay.
2: Ik weet even niet precies wat, maar hij doet wel heel veel dingen.
3: Nee, hij is van... Is hij niet van Harris? Of die...
2: Nee, dat is Mark Vergozen.
3: Oh ja. Ja. Ja, je hebt gelijk.
0: Al die marken.
1: Ik had er echt nog nooit van gehoord. Maar ook die naam niet.
2: Hij doet veel clinics en zo. Hij is wel goed hoor.
1: Oké. Ja.
3: Even zoeken hoor.
1: Rick, ga jij even wat anders zoeken, vriend? Komt ie aan hoor.
0: Dit was het?
1: Dat was het. Ja, ik ben er klaar mee.
0: Wie is deze? Geen Gathering?
1: Want zo,
0: wat is dit hier? Nou,
1: ik zoek gitaargoden.
0: Nou. Er stopt er altijd een Gathering.
1: Ja, dat is waar. Maar ik vraag je even.
3: Deze had ook in de quiz gekund.
1: Deze loser? Nee, man.
3: Deze loser had gewoon in de quiz gekund. Ook door ChatGPT.
1: Ja, man. Nee, dit is onze Rick.
3: Ricky.
1: Die dit heeft... Dit is wel...
3: Helemaal dezelfde dag.
1: Maar dit is wel één... Nee, dit is niet waar.
3: Op jou aangeven. Ja, op jouw inspiratie. En is Baggerman.
1: Juist. Dank u.
0: Rick Bouwval.
3: Rutter.
1: Ja. Dat we al een soort van, je merkt al, nogal treurig niveau. Maar dat geeft niet. We zijn wel heel gelukkig.
3: We gaan naar het galopje.
1: Galopje.
3: Ik had nog wel één dingetje. Want ik heb in het galopje heb ik ooit ook wat... Ik heb denk ik twee keer wat van Timo gedraaid. Maar één keer heb ik iets gedraaid. My Mind.
0: Oh, vergek.
3: Van Kixi. Dat was zo'n album of zo. Maar is dat album nog een keer uitgebracht? Of ik heb dat toen niet meer kunnen terugvinden. Maar ik ben er wel nieuwsgierig.
2: Ja, dat is een heel lang verhaal eigenlijk. Dat was een band die ik had met mijn pa op bas.
3: Ja.
2: Ik op gitaar, John M. op drums. En dat was eigenlijk een beetje... wanneer was dit? Ik was volgens mij ook rond mijn 16, 17 of zo. En toen waren we daarmee bezig. En toen, naast dat de bassist in die zin overleed... kwam ik toen bij die lenen zo. En toen is dat eigenlijk nooit meer gebeurd.
3: Nooit verder uitgebracht?
2: Nee,
3: of,
2: maar ik heb wel heel veel van die tracks liggen en zo. En
3: oh ja?
2: Ik ben wel van plan om een soort... om wat solo singles te gaan droppen.
1: Nou, daar kijk ik naar uit.
3: De band Tarragona. Uit Zwolle. Ik denk niet echt een bekende band. Een mix in het straatje van Pateren, Alterbridge en System of a Down. Dat is een beetje een aparte combinatie.
1: Weet je zeker?
3: Ik heb voor dit nummer gekozen omdat er een lekkere solo in zit. We kijken of Timo dat ook een lekkere solo vindt.
2: Okay.
3: Want we zijn de hele avond lekker bezig met gitarist en met solo's. Dus daar kan dit dan ook nog wel bij. Op gitaar zijn dat Fidel Wildeboer en Lennart van Kampen. Nummer uit 2014. Het heet Shall We Remain. En waarom is het een galopje? De plaat is uitgebracht op Black Mustang Records.
1: Jezus, en de Mustang
3: is...
1: Een auto!
0: Is een grote omweg.
3: Dus... Tarragona met Shall We Remain?

0: benieuwd wat je van het solootje vond. Vind je mooi in dit nummer?
1: Ja, vet. Ik vond
0: het een leuk solo, hè? Ik vond het eerste deel vond
1: ik
0: echt lekker.
1: Ik wou net zeggen, ik vond vooral die eerste vet.
0: Ja, ja, het eerste stuk.
1: Ja, ja. Dat was echt een mooi verhaal.
0: Ja.
1: En die tweede op zich ook. Gewoon, ik vind gewoon de eerste, volgens mij is dat een andere gitarist.
0: Ja, het zijn twee gitaristen, ja.
1: Ja.
0: Dus dat contrast is dan wel weer leuk natuurlijk.
1: Ja, dat is vet. Dat is ook echt een verhaal.
0: Ja, tof.
1: Nou,
0: lekker nummer.
2: Nou, ik ontwaarde inderdaad een galopje uiteindelijk.
0: Een
2: beetje aan wel op de achtergrond, maar hij was er.
0: Hij was er en het ging, ik vond
3: kon
0: het solo
3: lekker. Kon je dat dan niet noemen in plaats van die freaking Mustang?
4: Maar een Mustang heeft ook een subtiel galopje.
3: Oké.
5: Volgende keer. Ja, dit is een galopje, want er zit een
0: Mustang. Mag ik ook een keer een geintje maken?
4: Ik vond hem leuk. Ik vond hem leuk.
2: Ja. Niet te veel.
3: Als dit het niveau is,
0: is het niveau.
2: Maar we moeten snel door, want jij moet terug naar België.
4: Oh man, ja.
2: Dus we gaan hem afronden.
0: Ook nog, ja.
2: Ja, hartstikke ver nog, man. Hoe lang is het rijden? 2 uur?
4: Nee, anderhalf.
2: Oh, dan gaan we nog een paar lekkere nummers draaien.
4: Ja.
2: Mogen we ontzettend bedanken, Timo, voor je komst.
0: Ja, dat is graag gedaan. Gedaan.
4: Bedankt dat ik hier mocht zijn.
2: Ontzettend leuk dat je er was.
0: Super.
2: En we hebben weer veel geleerd.
0: Ja?
2: Zeker, over...

0: jouw levenswandel en de keuzes en de gitaren en dat soort dingen. Maar jullie ook andere gitaristen aan tafel?
1: Leuk. Zeker, interessant.
0: Maar nog even het laatste nummer. We gaan draaien. Vengeance.
2: Hey.
0: Hey. She Said.
1: Ja.
0: Waarom heb jij gekozen voor Vengeance Helden, maar waarom dit nummer?
1: Ja, ik dacht, daar beginnen we mee. Heb je een leuk bruggetje naar Arjen, maar dat is allemaal niet gelukt. Dus bij deze...
0: is dat is helemaal mislukt.
1: Nee, dit is,
0: maar je
1: dit
0: had geen volgorde, zei je.
1: Nee, dit is een nummer wat op Flight 19 stond. En hier was ik heel erg door beïnvloed op jonge leeftijd. Zit een geweldige solo van mijn vader in. En het is een te gek nummer.
3: Ja.
1: En nu stop ik met praten. Want
3: genoeg.
1: Het is heel laat.
0: Zeker, helemaal mee eens. We gaan het voorbeeld volgen, denk ik. Ja. Nou, we gaan starten met Vengeance.
2: Yo.
0: Tot, dank voor het luisteren en tot volgende week weer.
2: Tot de volgende.
0: Yo.

0: Distortion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
15: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Op de boterparade in Amsterdam was het niet overal feest. Er was ook een demonstratie van mensen die aandacht vroegen voor Gaza. Ze hadden hun pijlen gericht op een boot van een Duitse bank die zou investeren in bedrijven die gelinkt worden aan het Israëlische leger. De boot werd bespoten met verf. Bezoekersaantallen in Amsterdam zijn nog niet bekend, maar ze zijn er wel van de Pride in Hamburg. Er waren 300.000 mensen, een record. De beveiliging in Hamburg was flink aangescherpt vanwege de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden, maar er waren geen incidenten. Er zijn vannacht 2 schietpartijen geweest in Horen. Ze waren kort na elkaar op verschillende plekken en er zou ook gevochten zijn. De politie weet nog niet of er een verband is bij het geweld, maar houdt daar wel rekening mee. Niemand raakte gewond en er is ook nog niemand opgepakt. Een Nederlands succes in de Tour de France voor vrouwen. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen naar het Zwitserse Lausanne. Ze start morgen in de gele leiderstrui. De rit was 140 kilometer lang en eindigde in een massasprint en daarin werd Demi Vollering derde. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. En morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van tussen de 26 en 31 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Fans van Voordeel. Aldi.
2: Distortion.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
9: Lekkere van Albert.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Amsterdam stond in het teken van de boterparade en het was een gezellige dag zonder incidenten. Dat zegt de organisatie. Die denkt dat het dit keer extra druk was met mensen die het juist nu belangrijk vinden om de queergemeenschap te steunen. Tolerantie voor deze groep neemt namelijk af en er is geweld. Er waren wel demonstraties in Amsterdam van mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Zo werd een boot van een Duitse bank besmeurd met verf, omdat de bank gelinkt wordt aan het Israëlische leger. En ergens anders werd geprobeerd om de boterparade tegen te houden, maar dat mislukte. Het bestuur van de FIFA moet flink op de schop, zeggen landen in Noord- en Midden-Amerika. Ze vinden dat FIFA-baas Infantino nu te veel macht heeft en dingen in zijn eentje beslist. Denk aan zijn plannen om het voetbal nog meer te commercialiseren. En de landen sluiten ook niet uit dat Infantino weg moet bij de FIFA. En wielrenner Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen gewonnen. En het levert haar ook de gele leiderstrui op. Wiebes ging als eerste over de finish in het Zwitserse Lausanne na een lange massasprint. En daarin rekenden ze onder meer af met Demi Vollering, die derde werd. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. Morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van rond de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Kink. You gotta recognize. Distortion.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Odido. 9 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Second

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een enorme chaos in de binnenstad van Moskou, waar een ontploffing is geweest in een restaurant. Er zijn zeker 3 doden en 15 gewonden. Er is nog veel onduidelijk over de ontploffing. Wat wel zeker lijkt is dat een van de doden een Russische generaal was. Hij vierde zijn verjaardag daar. De boterparade in Amsterdam was ook een dag van veel politie en betonblokken. Dat te maken met de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn vorige week. Sommige mensen waren blij dat Amsterdam extra maatregelen had genomen. Het gaf ze een veiliger gevoel. Er waren geen incidenten in Amsterdam. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Zijn de laatste dagen geteld van FIFA-baas Infantino. Hij verliest in ieder geval steeds meer steun. Landen in Noord- en Midden-Amerika, de UEFA en de KNVB hebben het helemaal gehad met hem. Infantino kwam onder vuur te liggen omdat hij het voetbal nog commerciëler wilde maken. Hij heeft dat plan intussen ingetrokken. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een koude nacht in het noorden met 8 graden, in het zuiden 16. En morgen volop zon. En er wordt dan ook warme lucht aangevoerd, waardoor het 30 graden of meer kan worden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de

0: Genk. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
10: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn er 13 doden en heeft niemand de crash overleefd. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte boven de Nazca-lijnen, een toeristische archeologische attractie in het zuiden van Peru. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Op sociale media zijn berichten over een gaslek. Maar er gaat ook het verhaal dat het een aanslag was op een hoge Russische militair die in het restaurant zijn verjaardag vierde. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. En in een verdachte auto in Bilthoven, waardoor gisteravond ruim 40 flatwoningen werden ontruimd, lagen geen gevaarlijke stoffen, maar harddrugs en vuurwapens, meldt RTV Utrecht. De auto moest stoppen na een politieachtervolging en er zijn 3 mensen aangehouden. Toen bleek dat er geen gevaar meer was, mochten alle bewoners weer naar huis. Het weer dan, van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.